0: Kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.
4: Elk

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

waarom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl. Nee.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollende Meedam.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Attention!
1: Kermis in Edam Volendam.
2: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mij om die stem levend te houden.
4: Help mee om die stem levend te houden.

Patrick. Maar dan wil ik wel, dames en heren, bij het volgende nummertje. Iedereen in de Bolognese. Het is een oud-Hollands nummertje. Het gaat over een heel mooi meisje. Ze had blonde vlechten, dames en heren. En ze had één grote hobby. En dat was jam maken.

Heal on the curve.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oeh, maat, Soscom.
3: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermishitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl. Daarom drinken we een borreltje of 5, 3, 1.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Moet je naar die nieuwe website?
2: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
1: Bij wie?
2: Bij Ventori.
3: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Medam.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam. Weet je wat ik neem? Een overkapping van Beem.
8: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
11: Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
12: Daarom drinken we een bordeltje of 5-3, want we houden alle van de Vaisie.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Attention!
1: Kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Oeh, maat, Soskom.
2: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
3: Padel Centrum Bol breidt uit.
4: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
5: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
4: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
5: Ja, slap na, je doe je in die os.
4: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst duren.
3: Het is officieel. Padel Centrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
7: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299 65 70 60. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
8: Nieuwe website nodig of meer resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketing partner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gang naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
12: Moet je naar je nieuwe webshop?
13: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
12: Baby?
13: Bij Venturi.
14: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
15: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
17: Wat zei jij nou?
16: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
18: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
19: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Mag.
23: Wat mag?
22: Je weet wel Mac.
23: Hè?
22: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
24: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
25: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In 1 klik van de dijk naar de Spaanse zon.
26: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
27: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
26: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
27: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
28: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
1: Belangrijke kermismededeling.
2: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
3: Notariskantoor Feitsma Verhaag is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nou ja, niet nou.
5: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website carrewonen.nl.
2: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
6: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
7: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

waarom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonduren en het weekend.
3: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
2: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
4: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
5: Klaar voor de kermis, buur?
6: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
5: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
6: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
5: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer als een stekker.
6: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
5: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
7: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: Oeh, maat, Soscom!
10: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
11: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
12: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
13: Maar waarom Ventori?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus baby?
14: Bij Ventori.
15: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
16: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan $200 miljard opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. Zes anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
18: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
19: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
20: Veel babyspullen gebruik je maar kort of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
21: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
25: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
26: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
27: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
28: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
0: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: aan Gerard. Voor jou.
1: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de boel. De eenzaamheid die drijft hem voor.
0: En waar zus?
1: Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd,

0: kermis in Edam-Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam-Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mij om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Het nieuwe 100% NL Magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
9: Even serieus. Vier keer per jaar de vakantie, alle dagen werken... zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
10: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
9: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
10: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
11: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
12: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
13: Geef mij een nieuwe deur en ook een jaloezie. Inhoud of aluminium, ik heb ze alle drie. Vliesje op de vliering, een hordje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
14: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horren.
15: Oeh, maat, Soscom.
16: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
17: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
18: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
19: Oké, vamos! Robert Veerman.

0: Nou, ik mag tot Teddy niet meer in de tent.
1: Ah, is toch even leuk en lekker, hè? Michael Bond en de Kermisman. Hier bij LFJ Radio in de, ja, de kermisuitzending van Ernst Jaap. Deze zaterdagochtend, die nog een beetje vroeg aanvoelt. Misschien komt het omdat het gewoon druilig is. Misschien ook omdat we gisteren een groot feestje hebben gehad. Want man. Gisteravond is het 6-1 geworden bij de speciale kermiswedstrijd van FC Volendam. Ik ben sinds dit seizoen de nieuwe stadionspeaker van de club. En ik ben mijn stem denk ik ook een beetje kwijt erdoor. Want als je dan 6 keer dingen moet roepen als 2 tegen 0 door doelpuntenmaker Henk Veerman. Nou ja, dan gaat het hard. Maar goed, een mooie einduitslag. Dus 6 tegen 1, 3 puntjes bleven in het Krasstadion. Ook een leuke kermisshow tussendoor in de rust. Ja, dat zijn allemaal mooie dingen, mensen. Nou, en nu zitten we hier op de radio en ik zit hier voor jou. Dus mocht je een paar leuke liedjes willen horen, kermisliedjes, dan mag je ze uiteraard aanvragen via 0299-369916. En mocht je denken, hey, wat doet hier Robert daar nou? Nou, vandaag dus even geen Jaap. Jaap heeft gewoon lekker even een dagje vrij. Gisteravond het sportprogramma gedaan. De man, dus dan mag je nu eventjes uitslapen van ons. Toch? Zo hoort dat. Voor wat hoort wat. Maar goed, 369916 dus. Je kan erop WhatsAppen en je favoriete liedjes aanvragen. En in de tussentijd draai ik ook gewoon lekker wat klassiekertjes. Zeker. Onder andere deze dus. Van Flak Sully. Hoe moet het dan? Ja. En zometeen ook nog andere klassiekertjes. Joe Dolan staat voor je klaar. Lieke Pep komt er nog aan. En nog heel veel meer leuks. Dus hou lekker aan hier bij de LOVA.

Beste man heeft een hoop platen gemaakt, maar er was maar eentje echt zo'n grote hit geworden. En dat was deze, You're Such a Good Looking Woman, hier bij LFJ Radio. Plaatjes mag je uiteraard blijven aanvragen via ons telefoonnummer 0299-369916. En dat deed Jaap de Kale ook. Jaap is op dit moment lekker aan het werk op station Zuid in Amsterdam, aan de Zuidas. Ja, daar houden ze natuurlijk wel van, een kermisplaatje. Lekker aan het schilderen met Dennis Kes. En ze kunnen wel wat arbeidsvitamine gebruiken. Nou, bij deze... Jaap en Dennis, voor jullie de Jukbonk. Dit is Klas Pet.

lekker. De mannen van Likkepep. Vorig jaar brachten ze deze uit. Nee, ik blijf al hier. Oftewel Carolien. Ach, leuk liedje was dat, hè? Fantastisch. Komen allerlei appjes binnen via de WhatsApp 0299369916. Dankjewel daarvoor. Ik ga ze gewoon lekker op de playlist zetten allemaal. En mocht je jouw verzoekje nog niet gehoord hebben, hij komt zeker voorbij. Geldt ook voor de volgende, want die is aangevraagd door Koen Schokker. En hij vroeg hem speciaal voor Fabienne Guit, Jack Muren en Jan Barre. Oftewel Nooit Ocht.

0: Robert van Hemert en Zoet de Zout Zuur hier bij Lofje Radio. Ja, kermis 2026, daar zitten we op. Hij is begonnen in Edam afgelopen donderdag met de kermisloop. Vandaag, wat zouden we vandaag eigenlijk op het programma staan? Volgens mij steenwerpen of ringsteken.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Ja, dat is altijd wel leuk bij de Burgwal voor de deur op de Achterhaven. Ja, dat zijn mooie dingen. Volgende week natuurlijk kermis in Volendam. En je kan in de tussentijd al stemmen op jouw favoriete kermisliedje. Jazeker wel, dat kan via stemmen.rtvlof.nl. Dus voor de opkikkertje Gouden Gangmaker. En al jouw favoriete plaatjes van dit jaar staan er gewoon tussen. Dus je kan er eentje uitkiezen. Mocht je twijfelen, kan je altijd nog opnieuw stemmen. Dus doe het vooral. Stemmen.rtvlof.nl. Dan gaan we weer terug naar de verzoekplaatjes. Want er komen een hoop leuke dingen binnen, hoor. Ik zit even te kijken in de appbox. We hadden natuurlijk net samen naar de kermis. En deze is ook aangevraagd.
2: De Rosa's.
0: Inderdaad, de Rosa's. Zometeen trouwens de gast bij Paul Wanten. Leuk en gezellig. En deze is aangevraagd door Sandy Veerman. Die wilde graag de groetjes doen aan Vishandel, Sier en Jonk. Nou, bij deze. Leuk dat hij daar ook aan staat in. Volgens mij Purmerend. Hey, werk ze!

0: One and only The Cats, natuurlijk. Een country woman hier bij LVJ Radio. Verzoekplaatjes blijven lekker binnenkomen. Vind ik leuk. Dank je wel daarvoor. We draaien natuurlijk met alle liefde, zeker tijdens deze kermisdagen. Volgende die kwam ook binnen speciaal voor. En dan moet ik eventjes de juiste aanklikken. Die kwam binnen speciaal voor Ruud Tuyp van zijn maat Kees. En die wil graag Jan Karregat horen met Lelijker dan jij. Zou het een boodschap zijn?
1: Als ik in de showbiz zit, of word je er nu?

0: Love 106.6. Elke kermis een succes.
1: De zin is op. Het was weer top.

Lekker hoor, een van die leuke kermisplaatjes. Oh, dankjewel. Een van die leuke kermisplaatjes van 2026 waren de mannen van Kalbedak en Neem Nacht een Slok. Volgens mij ook te zien tijdens de kermishitparade die uitgezonden wordt op Lof Televisie. En wil je de uitzendtijden weten, kijk dan op onze website rtvlof.nl. En daar kan je hem ook zien uiteraard. Dus als je gewoon gelijk al die clips wil zien, allemaal achter elkaar, kan dat natuurlijk ook. rtvlof.nl. Liedje werd trouwens aangevraagd door Juri Veerman. En ze zijn op dit moment met de hele groep druk aan het bouwen aan hun kermispak voor maandag. Kijk, dat zijn leuke dingen. Volgens mij waren dat ook de mannen die achter het orgel zaten vorig jaar. Echt geweldig. En heeft ook nog een paar mooie duiten opgeleverd voor ons, voor jouw lokale omroep. En dat is natuurlijk iets, ja, daar zijn we ze gewoon eeuwig dankbaar voor. Er komen heel veel leuke verzoekplaatjes binnen en uiteraard worden ze ook allemaal gedraaid. En deze is ook aangevraagd. De sterrenbeelden.

0: Ja, pak even zwaar weg. Ja, zet jij trekt jou op, zie.
1: Dag, Rieten.
2: Op de arm staat dat het droog is.
0: Maak jou een hoofd voor deze waard over. Op shakers. Wat ben je nou? Mooi weer, dat moet je afdwingen. Vroeger, toen hadden we

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven, hè? Want in augustus was het vandaag naar gedrag, namelijk.
1: Dus Jans is een kaakwit! Wat
2: heb je dit al niet van pompenstroom gemaakt? Het is hier wel wat!
0: Hoe is het nou zo met jou? Wij zitten nou gewoon in Holsnijk!
2: Wat was je...

0: horizon. Toch, Ruud?
1: Sta je me? Dit is Ruudje Regen vanuit het Reuzenrad. Er staat een gekke waaind, mensen. En je weet het, de waaind is erger dan oorlog. Maar dat is nou net het mooie van het weer. Als je denkt

Hoeveel? Dat is toch niet normaal? Hoeveel? De zon die schijnt helemaal. Hoeveel?

tijden waarin kermisliedjes steeds korter worden, is dit toch wel een verademing. 4 minuten lang. Hardfood kippenbiefstuk in het weer. Lekker. Aangevraagd door Ome Dennis. Speciaal voor Amber Bond. Ging dan weer via Ger. Moet ik er ook even stiekem bij zeggen. Leuk, dankjewel. Die verzoekjes die binnenkomen, ik vind het fijn. Hartstikke bedankt voor al je aanvragen via 36996. Ik ben alweer toe aan mijn laatste. Zometeen Paul Wanten hier op dit net. En hij heeft speciale gasten, dames en heren. Ja, ja, de Rosa's. Zou hem lekker aan. En blijf luisteren naar de LOVJ. Wens je een fijn weekend. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
2: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
6: Belangrijke kermismededeling.
7: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
8: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Padelcentrum Bol breidt uit.
11: Hé, hey, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
12: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
11: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
12: Ja, slap na, je doe je in die hals.
11: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst duren.
10: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
13: Moet je in Agri nieuwe webshop?
14: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
13: Bij wie?
14: Bij Venturi.
15: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In 1 klik van de dijk naar de Spaanse zon.
18: Hallo, met Baltus.
19: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
18: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van...

0: lekker mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
1: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
0: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
1: Oeh, sorry.
2: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Lekker!
1: Zo erg lekker!
3: Welkom. Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
4: Nooien, niet nou.
5: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
4: Nooien, niet nou.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV... bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen... een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn... om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam. Weet je wat ik neem? Een overkapping van Beem.
8: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws... en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
11: Oeh, maat, Soskom.
12: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
13: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
14: Het is zomer. Warme hits en

0: De Zultan en Dorst, jazeker.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Nou, het is weer zaterdagmorgen. Het is niet de allermooiste zaterdagmorgen, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Niet dat jullie er zijn, hoor, want jullie zijn prachtig. Ja, ik heb het even tegen mij over mijn gasten natuurlijk. Hè. Die zien er gewoon fantastisch uit. Maar jongens, het weer, dat laat een beetje toch wel een klein beetje te wensen over. Maar ja, het is wat het is, hè?
2: Zo is dat, Paul.
0: Dus je kan het... jij zit op een andere microfoon. Zeg eens nog eens.
2: Wat? Zo is dat, Paul, zei ik.
0: Ja, maar ik zit even te kijken. Ik hoor jou heel zacht. Jouw microfoon doet een beetje raar. Die van Henk denk ik dat het goed is.
3: Dus deze droom?
0: Ja, die doet het zeker, ja.
3: Oké. Okay.
0: Die van jou...
2: Ik klink een beetje ver weg misschien.
0: Ja, misschien is dat het. Ja, dat was het, denk ik.
2: Doen we net alsof de ene allemaal kermis staat, Paul.
0: Ja, nee, oké. Okay. Helemaal goed. Hey, we hebben ze de gasten, de Rosa's en ook nog een surprise gast. Helemaal verplicht, Mike. Ja. Jij ook, hè?
4: Dat werd gisteren gevraagd, dus dat is gisteren, ja.
0: En jij volgt dat gelijk op.
4: Ja, ja, nou, ik vind dat gezellig. Dus dat we moeten ons liedje een beetje promoten. Dus ja, dan zitten we dan toch?
0: Nee, dat vind ik ook. Hey, jongens, we gaan straks natuurlijk even een interviewtje houden met jullie. Want we gaan het hebben over de wedstrijd die gisteren gespeeld. We gaan over waar komen de Rosa's vandaan. Misschien ook wel helemaal verplicht. Waar komt dat nou vandaan? Ook misschien wel een goeie. En uiteraard ook nog, jullie willen ook nog wat aanmoedigingen doen. En we gaan natuurlijk over de afterparty ook nog praten. Jeetje, wat een hele volle show. En jij moet straks ook nog weg, Mark. Want jij moet...
2: Paul, we prakken alles even in het
0: helemaal. Dat gaan we doen. Hey, we zullen eerst even gewoon nog een plaatje draaien. Eerst even die van jullie allernieuwste hit natuurlijk. Althans, dat moet natuurlijk nog gaan groeien. Hè, tijdens de kermis. Ook al wordt die overal meegezongen. Dus volgens mij is de eerste insteek al wel geslaagd.
3: Het doet lekker mee.
0: Ja, doe lekker mee. Nou, dan gaan we even eerst naar kijken en dan komen we erop terug, jongens. En moet je zelf even aankondigen. Ook wel leuk, denk ik.
2: Nou, Paul, dat lijkt me een heel goed plan. Hier zijn de Rosa's met Klaas 2.0.

0: Nou, hij is wel aardig goed gelukt trouwens, de plaat, hè?
1: Hij loopt lekker.
0: Hij loopt lekker, ja, dat hoor je wel. Nee, ja, weet je, gisteren hadden we natuurlijk, laten we straks even wat beelden van zien. Hadden we natuurlijk jullie optreden. Althans, wij konden het horen vanuit huis. Ik kon er namelijk niet bij zijn, maar ik hoorde het wel, want de wind stond mijn kant op. Maar dat ging wel, ze deden goed mee.
2: Ja, het is echt, wij vonden het met z'n allen fantastisch. Sowieso, ja. Natuurlijk mooi om de jongens een beetje aan te jagen en de kermissfeer erin te brengen in het stadion.
0: Ja.
2: Maar ook samen met, de jongens van de Helmen.
0: Ja.
2: En met Dr. Die Vlee. En dan gas erop, toog.
0: Nou, dat gas ging er zeker op. Maar ja, weet je wat zo bijzonder is? Althans, dat lijkt mij als je zo'n plaat maakt. Dat gewoon het hele stadion meezingt. Ja, dat lijkt mij echt bijzonder.
3: Jawel, dat is ook het mooie eraan, hè. Kijk, je weet nooit van tevoren van hoe het opgepakt wordt.
0: Nee.
3: Maar op het moment dat het dan, ja, in zo'n getale op die tribune zie je iets gebeuren.
0: Ja.
3: Het begon met het al.
0: Ja.
3: Daar gingen ze eigenlijk gelijk in mee. Dat begon rustig. Ja, en uiteindelijk pakte de helmet over Doc Tiflay en daarna wij. Ja, goed, de hele tribune ging los. En dat is mooi.
0: Ja, dat is echt wat fantastisch, in ieder geval om te horen dan. Ik heb het niet gezien, maar ik denk dat het met beeld, gaan we straks even naar kijken, nog waarschijnlijk veel mooier was. Maar als eerst even, jongens, de Rosa's. Waar komt dat nou vandaan? Want jullie houden van roze. Ook al is dat misschien ook wel discutabel, misschien voor mannen. Sommige mannen vinden dat, hè. Ik vind roze gewoon mooie kleuren, maar...
2: Echte mannen hebben roze aan.
0: Nee, dat is ook zo.
4: Het hoort ook een beetje bij deze man, hoor, het roze.
3: Dank je, man.
0: Vind je?
4: Ja, zeker.
0: Oké, statement gemaakt.
3: Wij hebben die kleur geadopteerd, Paul.
0: Ja?
3: Nou ja, goed, we zijn gewoon nog een vriendenploeg.
0: Ja?
3: Uiteindelijk hebben we op een gegeven moment bedacht van oké, we willen eens een keer een kermislied maken. Een goede vriend van ons, Jan Schoen, ook DJ, jou ook kent.
0: Ja, die ken ik wel.
3: Dat is een muziekliefhebber en die zei van we moeten dit een keer gaan doen. Dus uiteindelijk als vriendengroep bij elkaar gekomen. Toen hebben we het eerste jaar de koe en de stier gemaakt.
0: Ja.
3: En we waren wel een beetje bekend met het maken van liedjes. Want onze vrienden gingen in die tijd allemaal trouwen achter elkaar.
0: Ja.
3: Om de week had je een bruiloft. En tijdens die wensen maakten wij al liedjes. Dus verhalen van vrienden.
0: Ja.
3: En dan werden daar een beetje prikkende teksten van gemaakt. En dan namen we die liedjes ook al op bij Jan Koning in zijn thuisstudio. En vanuit daaruit is gekomen dat we een kermisplaat hebben gemaakt. Maar goed, we zijn een vriendenploeg. En die is middelbare schooltijd helemaal bij elkaar gekomen. We zijn met z'n negentienen.
0: Zo.
3: En in de tijd van de Blokhut, de Weerwar en de Hemel... zaten wij vaak in de cocktailbar. Achterin, de Weerwar.
0: Ja.
3: En daar stond een goede vriend van ons, Jeroen Kwakman, achter de bar.
0: Ja.
3: En in die tijd werd er door een aantal, ik zal geen namen noemen, nog fel fanatiek goede tijden, slechte tijden gekeken.
0: Oh ja.
3: En dat was Ludo, was tijdelijk zijn zicht kwijt. En die had een personal assistant.
0: Ja.
3: En dat was Rosa. En Ludo moest ergens, ik ken het fragment niet, want ik heb zelf nooit gekeken, maar hij was zijn pen kwijt. Dus hij zei, Rosa, waar is die pen? En dat was een beetje een gimmick. En zo is die naam Rosa gekomen.
0: Oh, zo is hij gekomen.
3: En van daaruit hebben wij van Danny Christian Rosa Moende geadopteerd. En
0: de
3: kleur roze.
0: Had je ook
3: en
0: nog, hè?
3: Daar is dat de Rosa's geworden. En ja, wat je zegt, hè, Mike, het past wel een beetje bij deze jongens. We werden ook al in die tijd ook een beetje op de hak genomen. Mede daarom. En van daaruit zijn de Rosa's ontstaan. En kermisliedjes. Wij vierden al heel lang kermis.
0: Ja.
3: Op een stuk land aan de boorden van het Markermeer. Een familieterrein.
0: Ja.
3: En daar bouwen wij ieder jaar met kermis een tent. En ja, dat is nog steeds gaande. Dat is dit jaar het 22e of 23e jaar ongeveer.
0: Ja, en dat hoor ik ook. En nog steeds zijn jullie daar best wel druk mee bezig ook. Want ja, jullie willen ook dat gewoon op een zo hoog niveau neerzetten. Dat je eigenlijk, je kan zeggen, we zetten een barretje neer en een paar lichtjes erin en klaar is Kees. Maar bij jullie is dat niet not done, hè?
3: Het is ontstaan vanuit stijgerpijpen en een vrachtwagenzeil die we geleend hebben. En tot op dit moment nog niet terug hebben gebracht.
2: Uit Edam.
3: Ja. En van daaruit is het doorontwikkeld. En de laatste jaren is Henk daar een drijvende kracht in. Omdat op een bepaalde manier neer te zetten.
0: Ja, ja, weet je, de lat elke keer hoger liggen. Ja, en dan denk je natuurlijk wel op een gegeven moment met zo'n feestje geven, kan de lat nog hoger.
2: Ja, weet je,
0: dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje.
2: Wat Mark zegt, als je dit met elkaar kunt doen.
0: Ja.
2: En als je uiteindelijk ziet dat alle mensen die voorbij komen, want wij zijn

0: allemaal iets doen, dan doen we het goed. Niet half.
1: Nee, dat is absoluut waar.
0: En dat is, nou ja, weet je, gisteren natuurlijk ook, wat je ook zag, ook al gingen wat fout in het stadion, hè? Jullie kregen het geluid niet aan.
2: Er was in het begin iets mis, techniek. Maar dat wordt goed opgelost met de mensen.
0: Ja, zullen we er even naar kijken trouwens, een klein stukje? Want dat is natuurlijk wel leuk. Want jij hebt een klein filmpje meegenomen, Henk. We starten hem gewoon even in. Ik weet niet of we nou gelijk in het leukste stukje zitten.
2: Ik weet niet welk filmpje je gaat opzetten, maar...
0: Even kijken hoor, of we wat kunnen laten zien. Als het goed is, komt er nou zo meteen wat in beeld te staan. Ja, dan komt wat hoor. Nou, dit is het oog, maar je,
1: ja.
0: Dit...
1: Ja, fantastisch. En hier zag je dat gelijk de tribune het oppakt, hè?
0: Ja, zeker.
3: Kermis komt er weer aan.
2: En met een liedzanger in de GoPro, die hoor je ook heel goed.
0: Nu gewoon rustig mee. En jullie komen dan er iets na of zo? Ik ga even kijken of jullie kunnen. Even...
4: Ja, wij komen na dan.
0: Ja, jullie komen volgens mij nog een stukje verder.
2: Ja, we hebben een medley gemaakt van ongeveer 1 tot 1,5 minuut.
0: Ja, volgens mij kom je er zo meteen, denk ik. Nou, ja. Kijk, daar staan jullie hoor. Nou, een herkenbare plaat, net natuurlijk gedraaid, hè. En voor mensen die nou in ieder geval natuurlijk gewoon radio alleen luisteren, die denken van, waar hebben ze het over? Ja. Maar we zien nou beelden in ieder geval uit het stadion vandaan. Die hebben jullie gisteren geschoten. En je ziet ook, ik heb hier niet over gelogen. Zo klonk het ook op afstand, maar zo was het ook, hè. Eén groot feest.
1: Goed, uiteindelijk heb je ook gezien dat het werkte. Wij hebben trouwens niet doorgehad dat dat de spelers al op het veld stonden toen wij nog aan het zingen waren.
0: Maar niet.
1: En misschien heeft dat juist een boost gegeven in die tweede helft. Want je zag hoe het gegaan is daarna.
0: Ja.
1: We wonnen met 6-1.
0: Ja.
1: Nou goed, ik wil niet de eer opstrijken, want Henk maakte de 4. Maar we hebben er toch een klein stukje aan bijgedragen.
0: Ze zeggen dat het door het kermispak komt.
1: Ja,
0: dat zeggen ze allemaal. Dus ik bedoel... Ja.
4: Ik even op inhaken. Als het
0: oh, ja, tuurlijk mag dat.
4: Het is natuurlijk wel jammer dat de jongens dan hun eigen shitje aantrekken.
0: Ja, dat is wel weer...
4: Met de promotie van het kermisshit. Want jongens als Mike van der Laan, die gaan direct het Rosa shit kopen in plaats van het originele kermisshit.
0: Ja, maar ik vind ook...
4: Dat is toch jammer?
0: Ja, maar het Rosa shit is ook erg leuk.
4: Ja, het eens voor in de tent met kermis.
2: Maar ik kan al iets over zeggen. Wij hebben natuurlijk een collega, Johan de Wit, op kantoor, die zich redelijk veel bezighoudt met de kermis.
0: En zeker.
2: En die zich ook bezighoudt met het design van het nieuwe kermisshirt voor de club.
0: Ja.
2: En we hebben dit jaar natuurlijk de overstap gemaakt naar UCAN. En UCAN zijn natuurlijk enthousiaste mensen die ook graag willen meedenken.
0: Ja.
2: En toen kwam natuurlijk het gekke idee van, oké, als we dan een shirt gaan maken, dan maken we hem eigenlijk in 2 kleuren. Eentje voor de Rosa's en eentje voor de club. Maar toen kwam dat design op tafel.
0: Ja.
2: En toen was ik aan het WhatsAppen met Johan. Hij zegt, eigenlijk is die roze veel mooier. Ik zeg, ik heb er geen probleem mee als jullie in het roze gaan. Maar nee. We wilden 2 aparte kleuren, dus we hebben echt 2 fantastisch mooie shirts gemaakt. En je hebt gelijk, hè, Mike, wij willen er een beetje onze eigen draai aan geven natuurlijk.
4: Ja, het is een mooi shirt, eens en eens. Dat is voor volgend jaar.
2: En het is een collectors item, denk ik, want we hebben deze week denk ik 500 aanvragen gehad. Maar die,
0: is deze te koop?
2: Nee.
1: Nee.
0: Ja, maar dat is nou wel weer jammer natuurlijk eigenlijk dan, hè? Je had ook gewoon 2 kunnen doen.
2: Nee, wij willen de club niet voor de voeten leggen. We willen dat ze graag de shirts van de club zoveel mogelijk worden verkocht.
0: Maar je had ook beide kunnen doen, dat de club gewoon beide shirts zou
2: misschien
0: kopen.
2: Een tip voor volgend jaar.
0: Ja, dat zou ik wel doen.
2: Maar dit jaar is het echt gebleven bij ons eigen en onze kinderen. En bloedverwanten, laat ik maar zeggen. En
1: Maarten van der Laan.
2: Superleuk.
0: Maar ja, mijn thuisbasis, die zeiden wel, wat een leuk shirt, die wil ik ook. Mijn dochter zei dat vooral, weet je wel.
2: Moet ik ook, hè.
0: Ja, maar dat snap ik ook wel. Maar hij is dus niet te koop, oké. Nee. Voordat er allerlei mensen inderdaad hier zo wat berichtjes hebben gehad... waar is dit shirt te koop, maar gewoon niet... Het is gewoon echt...
2: Misschien binnenkort op de veiling voor een goed doel.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
4: Maar de kermisshirt zelf is ook gewoon erg mooi, hè. Dus die is voor mij gewoon gewoon te koop.
0: Ja, zeker, dat denk ik ook.
4: Die moeten ze gewoon aanschaffen, want geweldig shirt.
2: Absoluut.
0: Nee, zeker.
2: Ik denk zelfs dat ik ga zo meteen even hebben of ze er nog zijn, want het ging heel hard gisteren.
4: Ja, dat hoorde ik ook al.
0: Hey, zullen we even een plaatje van jou even doen?
2: Ja, leuk.
4: Tuurlijk.
0: Van de Herman verplicht natuurlijk. En een van jullie bekendste is als wel het boze bedje, of niet?
4: Ja, ik vind het zelf het... mooiste nummer. Hij is ook over mij geschreven. Misschien dat
0: even... vind je het mooist misschien.
4: Wie weet. Maar ik vind het een geweldig nummer qua teksten.
0: Ja.
4: En ook natuurlijk qua melodie. Dus
0: dat gaat makkelijk af, hè?
4: Dat
0: is niet moeilijk, nee. Ja.

0: beetje. Dat is, ja, daar kan iedereen zich natuurlijk wel een verbeelding over maken natuurlijk. Hè, Mike, hey, hè, dat boze beetje.
1: Ja, nou goed, ik in mijn vorige relatie, als ik dan dronken thuis kwam, dan moest ik op een boze beetje. Ja, zeker.
2: Oh, en, elke avond? Of?
1: Ja, uiteindelijk werd het wel bijna elke dag, ja. Alleen ook voor werken op een gegeven moment.
0: De relatie is ook gestrand inderdaad, hè, dus ja, weet je.
1: Nee, maar het grappige is, op een gegeven moment stond er in een niveau 25 jaar geleden, tot Ed Guit daar ook al een keer het boze bedje de opmerking over gemaakt heeft.
0: Of, ja, dat klopt.
1: In ieder geval, ik wist daar het hele bestaan niet vanaf.
0: Oh, ja.
1: Wij hebben het origineel verzonnen. Of, maar Ed Guit heeft het blijkbaar 25 jaar geleden of 26 jaar geleden al uitgevonden.
0: Ja.
1: Dus misschien moeten we vragen hoe het bij Ed thuis ging. Maar bij mij thuis was het in ieder geval
2: we kunnen hem even bijhalen, toch Ed?
0: Ja, we kunnen hem even... Nou, hij komt straks langs natuurlijk ook. Maar we kunnen even vragen straks aan hem. Hoe dat nou met dat... Ja, nou ja, Ed heeft ook wel eens tussen neus en lippen door, heeft hij wel eens gezegd in mij, dat natuurlijk ook niet alles altijd... hè? Want Ed is meestal overal bij en aanwezig. En je hebt natuurlijk ook een wederhelft. Hè? En ja, die wederhelft is niet altijd daar gecharmeerd van. Daar kan ik ook maar iets bij voorstellen.
1: Natuurlijk, ja.
0: Toch?
2: Hey Paul, misschien even een vraag. We hadden het net over de naam de Rosa's, maar ik
0: ben heel
2: benieuwd. Ja.
0: Nou, we kunnen natuurlijk denken aan de bouw. Helmen verplicht, maar dat is niet.
1: Nee, eigenlijk zijn wij er een soort van ingerold. Hebben het misschien wel een soort van overgenomen. Nou, zo wil ik het niet noemen. Maar Helmen verplicht is een groep jongens die deden mee aan het KAJ-toernooi.
0: Ja?
1: En op een gegeven moment hadden die spelers tekort. Of werden te oud of geblesseerd. Of nou, zo zijn wij daarbij gekomen. En toen op een gegeven moment een liedje gemaakt. En toen, nou, wat is dan jullie naam, zeg maar. Ja. Artiestennaam of groepnaam. Nou ja, toen 1-1-0-2. Dus hebben we Helmen verplicht verzonnen.
0: Okay.
1: In het begin waren daar wat strubbelingen mee. Van,
0: want?
1: Originele jongens.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk wat moeite mee. Maar we dragen het met trots de naam. En we doen nog steeds mee aan het KAJ-toernooi. Ja. De Rosa's zijn afgehaakt, helaas.
2: Ja, allemaal een nieuwe knie met een nieuwe heup.
0: Jullie zijn al zo op leeftijd, man. Ja, zo gaat dat.
1: Dat was altijd een soort, hoe noemen we dat? Edam-Volendam-strijd.
0: Ja, nee, snap ik, ja. Ja.
1: Maar dat is helaas niet meer. Dit jaar hebben we de finale weer gehaald. Met ook wat nieuwe jongens erbij. Goed Altheo Zwartert op de goal.
0: Ja.
1: Dus die was heel goed. Volgend jaar hoop ik er ook weer bij te zijn. Dit jaar was geblesseerd, dus een nieuwe knie of niet.
3: Maar goed, jullie
1: hebben, blijven strijden.
3: Jullie hebben wel een beetje onze rol overgenomen van de ploeg die gehaat wordt.
1: Ja,
3: hè?
1: Vroeger was het leuk om van de Rosa's te winnen. Tegenwoordig is het leuk om van de helmen te winnen.
0: Ja.
3: Zo is dat.
0: Maar weet je, het is allemaal spelletjes, jongens. Weet je. Kom op, hè.
1: Tuurlijk.
0: Maar je wil natuurlijk wel winnen. Mark is volgens mij niet zo'n winnaar. Maar jij, Henk, jij bent voor mij ook wel een echte winnaar. Jij wil het winnen, hè?
2: We willen zeker winnen.
0: Ja, als je iets doet, dan moet dat...
2: Als we meedoen, dan moeten we winnen.
0: Ja, nee, dat geloof ik ook wel.
2: En als je twijfelt, moet je niet gaan meedoen.
0: Nee. Nou, maar je twijfelt wel eens over dingen. Ben ik daar nou goed in? Weet je? Want ik heb dat ook wel eens. Ben ik daar nou goed in? En dan word je gevraagd. En dan doe je het wel. Alleen dan zit je wel eens te kijken van... Ja, weet je, was dit nou het beste wat ik me... had kunnen geven, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar weet je, maakt het niet uit.
1: Ik vond het vroeger ook moeilijk om een spelletje met mijn kinderen te spelen. Dan, die moet je
0: dan
1: op een of andere manier laten.
0: Laten winnen. Maar,
1: dat
0: is lastig, hoor.
1: Niet in mijn aard. Nee. Goed, dat was lastig.
0: Dus, de kinderen vinden je nog steeds leuk? Of,
1: volgens mij wel in ieder geval, denk ik.
0: Oké, jammer goed. Hey, de Roosters Afterparty, dat is natuurlijk ook een toch wel een legendarisch dingetje aan het worden. Waarom eigenlijk dan, je denkt, nou ja, weet je, op een gegeven moment heb je het wel gehad met de kermis, dan kan het wel weer. Nou ja, afterparty ook nog.
2: Ja, wij hebben afgelopen jaar zijn we natuurlijk een paar keer op zondag na ons feest in de Slobberland tent geweest.
0: Ja.
2: Dat was altijd super gezellig. En op een gegeven moment kwamen wij samen met Danny en met Jan Dulles en Jaap tot het idee van wat nou als wij op onze piek zitten bij ons, bij onze tent. Die staat natuurlijk rug aan rug.
0: Ja.
2: En we gaan daar een uur eerder dicht, gooien het hek dicht. We gaan met z'n allen, we nemen onze artiesten mee. En we maken daarna die grote tent even de afterparty, zetten we die even op zijn kop.
0: Ja.
2: Nou, dat idee is een beetje natuurlijk met een grap begonnen.
0: Ja, en zoals het vaker gaat.
2: Zoals het vaker gaat. En er staat ondertussen een hele leuke line-up met artiesten die dus door de dag heen ook bij ons zijn.
0: Ja.
2: En dat zijn ook niet de minste namen. En we hebben echt super veel zin in. We gaan sowieso natuurlijk ons nieuwe lied doen. We gaan in een duetvorm met Danny Kanters. En met Likkerpijp gaan we een aantal liedjes doen.
0: Ja.
2: De jongens gaan zelf natuurlijk een moppie doen.
0: Ja.
2: En ook wel trots, dit jaar gaan we Klaas 2.0 samen met Joel Borelli.
0: Ja, maar hoe is die er nou bijgekomen? Ik zag die filmpjes verschijnen, hè, van hem. Voor mij was hij niet bekend, laten we het ophouden. Weet je wel. Hij was natuurlijk, ik moest hem even googlen. Dat ga je doen, hè, Wikipedia en zo kijken. En hij is dus wel al mega bekend.
2: Ja, zeker.
0: En hij zingt overal eigenlijk. Alleen, volgens mij in Noord-Hollandse niet zo of zo.
2: Nou, wij hebben hem een aantal jaar terug hebben wij hem naar Volendam gehaald.
0: Ja.
2: De eerste keer op het Topsportgala. Met de kerst.
0: Toen ik het voor het eerst gehoord.
2: Dat was echt een super succes. Daar is ook de vriendschap en de klik begonnen met ons.
0: Ja.
2: Daarna een paar keer op de dijk gehad. En volgens mij nu denk ik vierde of vijfde jaar op maandagochtend in de dijk.
0: Ja.
2: Waar hij een hele set doet. En Joel is een fantastische muzikant. Heeft Volendam echt in zijn hart gesloten.
0: Nou, leuk.
2: Afgelopen zomer heeft hij natuurlijk heel veel pech gehad met bij ons in Brabant vanwege het weer. Maar dat was een fantastische line-up en een fantastisch concert in het PSV-stadion.
0: Ja.
2: En die staat aankomende zomer op de planning. Er waren volgens mij bijna iets van een kleine 500 tot 600 Volendamse kaarten besteld.
0: Ja.
2: Dus we gaan met bussen die kant op.
0: Jeetje.
2: En ik denk dat dat aankomende zomer weer gaat gebeuren. Het was echt een. En natuurlijk in zijn line-up zit een Monique, een 3J's.
0: Ja, dat bedoel ik. Hij heeft niet zoveel eigen platen of geen eigen platen, of wel?
2: Hij heeft ook veel eigen platen. Maar hij doet ook veel samen met andere artiesten. Okay, en dat, dat maakt het eigenlijk leuk. En
0: ja.
2: Een genre wat alle kanten op gaat. Tot en met bijna hardstyle op het einde. En dat was
0: maar daar hou ik ook wel van.
2: Met vuurwerk.
0: Ja. Ik moet me dus iets verdiepen in hem. Dat blijkt wel. Ik bedoel, ik heb hem af en toe een beetje gemist. Hè. Maar er zijn nog wel heel veel artiesten. Hè.
3: Paul, weet je wat jij moet doen?
0: Nou, wat moet
3: jij
0: ik doen?
3: Jij moet gewoon op zondagavond van kermis moet je naar die tent toe. En jij bent daar natuurlijk al met de Love. Maar dan is die Rosa's afterparty.
0: Ja.
3: Vanaf 9 uur. Ik las eerder deze week, denk gisteren, dat de Beatles op zondagavond om 8 uur in de tent staan.
0: De Beatles. Die zouden ook een nieuw nummer maken. Maar dat is,
3: misschien komt dat nog.
0: Ah.
3: En wij komen er achteraan om 9 uur.
0: Ja?
3: Dan is de Rosa's afterparty in de tent.
0: Oké.
2: Beatles, het oog. En dan gaan wij.
3: Inderdaad.
0: Jeetje, dus, jongens. Het kan niet op. Ik zag de line-up. Ik denk, dat is wel leuk.
3: Zeker. Ja, dus daar moet je gewoon bij zijn.
2: En misschien als laatste om af te sluiten. Na Joel hebben we onze DJ's van vorig jaar.
0: Ja.
2: Dat is Juvians en MC Iceman. Dat is misschien nu nog een onbekende naam. Maar die stond gewoon op Tomorrowland.
0: Met
2: een heel plein vol.
0: Ja.
2: En die gaat echt het laatste half uur die tent helemaal op zijn kop draaien.
0: Die gaat eventjes de voetjes van de vloer en het dak eraf.
2: Vuurwerk door het dak heen.
0: Nee, dat is leuk. Hey, en we komen straks even terug op jullie oproep. Want jullie willen ook nog een oproep doen.
3: Zeker.
0: Maar dat houden we voor select even. We zullen eerst een plaatje gaan maken. Even een all-time classic. Die niet altijd alleen met kermis wordt gedraaid. Maar eigenlijk ook gewoon altijd. Maar wel door de Volendammers wel zeer omarmd is. Another.

0: Poederladder Lock on the Fire, jongens. Hey, dat is toch wel eventjes een... ja, een gouden ouwe, toch? Yeah. Daar heb ik niks aan gelogen, toch? Nee, dat is wel een plaat die nog steeds overal gedraaid wordt.
1: Ja.
0: Tom Paul Glaser, ja, in plaat van mij gemaakt. De rest is allemaal geen idee eigenlijk.
1: Hey Paul, het is gewoon nog maar 5 dagen, hè?
0: Ja, het is nog maar 5 dagen. We hadden een klok natuurlijk ook. Even kijken hoor.
1: Om zeker te zijn, 5 dagen, 13 uur, 17 minuten en 55 seconden. We hebben hier een aftel
0: ja, die is leuk. Klok,
1: een soort fotolijstje.
0: Ja.
1: Die kun je mooi aan de muur hangen.
0: Ga maar doen.
1: En die telt af na kermis. En
0: ja?
1: Het mooie van dit ding is, als kermis afgelopen is...
0: Wat gaan we er dan?
1: Dan telt hij weer af naar de volgende kermis.
0: Ja. Echt waar?
1: Ja.
0: Dus het is niet zo'n ding dat je dan weg kan gooien, maar het is gewoon...
1: Dus hij
0: laat hem hangen.
1: Geprogrammeerd dat hij weer aftelt naar de volgende kermis. Die is, dat is een cadeautje van ons aan de
0: week.
1: Naast de bos bloemen die hier al staat. Dus
0: ja.
1: Een soort fotolijstje, die kun je aan de muur hangen. Er hangt er al eentje en deze hangen we eronder.
0: Ja. Dank jullie wel. Leuk. Leuk, ja, weet je, dat is toch wel belangrijk. Hè? Wanneer is het nou? En dan hoef je, als je nou zegt van... ik zie me opeens mijn laptop uitgaan. Dat jongens, het gaat niet helemaal goed, denk ik.
1: Ja, Paul.
0: Nee, het is,
2: Dan moet Mark maar even live zien.
1: Uiteindelijk komt het wel goed.
0: Hey. Nou ja, weet je, maar we gaan het ook even hebben over die grote oproep. Want jullie vinden eigenlijk dat er te weinig gebeurt.
3: Of, ja, laat ik het zo stellen. Ik denk dat Mike net al bijvoorbeeld het voorbeeld nam van het KJ-toernooi. Op een gegeven moment moet je... jonge talenten erbij halen, jonge groepen, jonge enthousiasten voor de sport.
0: Zeker.
3: Maar ik denk dat een aantal van ons hetzelfde denken.
0: Ja.
3: Dat wij ook jonge jongens of jonge meiden enthousiasmeren om kermismuziek te gaan maken.
0: Wat is nou zo leuk als jullie nou een oproep doen? Hè? En dat doen jullie nu eigenlijk indirect. Wat is er nou zo leuk en zo speciaal aan het maken van een kermisplaat met een groep?
2: Moeten wij naar de beelden van gisteren, moeten we dan daar nog horen?
0: Aan... Jazeker, nee, maar ik wil gewoon dat jullie willen graag, natuurlijk de jeugd die beelden misschien nou niet heeft gezien, hè? Nou, en die misschien ook niet bij zijn geweest, die willen jullie natuurlijk...
2: Ik krijg nu nog steeds kippenvel als ik daar gisteravond
0: terug. Okay.
2: Dus ik denk dat dat voor mij genoeg zegt.
0: Ja, nee, maar dat denk ik ook hoor, maar dat is wel... Enk, als jij nou zo wil uitleggen, waarom zou je dat eigenlijk moeten willen? Als eerst natuurlijk de traditie hoog houden, dat vind ik ook heel belangrijk.
3: Nou ja, als je kijkt naar de leeftijd van ons allen, wij gaan allemaal tussen de 40 en de 50, even voorbeeld.
0: We worden niet jonger op.
3: Ja, en als je dan kijkt, het afgelopen jaar is natuurlijk Linkin Park erbij gekomen, sterrenbeelden, best wel ook gelukkig wat jonge groepen.
0: Ja.
3: Dr. Die Vlee groep is met onder leiding van Peter ook een jonge gasten. Maar ik vind dat we dat gewoon veel meer moeten steunen. Dat ook wij als groep de support geven aan jonge mensen om daar iets mee te doen. En als daar, laten we zeggen... als ze bang zijn om kosten te maken, whatever. Ook daar zijn mogelijkheden voor. Dus ja, ik denk dat we dat echt moeten ondersteunen met alle kermisartiesten. Om de jonge generatie over 5, 6, 7 jaar ook hier te laten zitten.
0: Ja, dat denk ik namelijk ook, jongens. Ik vind het ook heel... althans, weet je... Ik vind het altijd een leuke traditie die gelukkig in ere wordt gehouden. We zijn altijd van die azijnzeikers, hè. Die zeggen van, jeetje, die kutkermismuziek, weet je wel. Dat soort dingen allemaal. Maar weet je... Er zitten altijd, en dat is gewoon elk jaar nog aangetoond... zitten er gewoon zoveel leuke platen tussen... die iedereen ook na de kermis nog gewoon meezingen.
1: Ja, Paul, het gaat natuurlijk uiteindelijk om plezier maken. Kijk, kermis is het feest van vriendschap. Van het arm om elkaar heen slaan.
0: Ja.
1: En wat is er dan mooier om met een groepje... daar tijd aan te besteden. Je gaat op zoek naar een melodie. Wat is leuk? Wat slaat aan? Wat is nog niet zo heel bekend. En aan de hand daarvan ga je tekst schrijven. En dan ga je ideeën bedenken. En als je dat moeilijk vindt, dan is er hulp. En ook qua financiën kunnen we daar altijd in bijspringen. Dus ik moet...
0: Ja, maar stel je nou voor, Mark, dat iemand zit te kijken. En jij bent natuurlijk wel een beetje... jij doet dat vaker met educatie. Stel je nou voor zo'n groep. Hè, die denkt nu van, ja, dat willen we eigenlijk wel doen. Die is heel jong. Kunnen ze ook bij jou terecht misschien even dan?
1: Absoluut. We willen absoluut daarin meehelpen.
0: Ja.
1: En dat maakt het ook leuk. Sterker nog, ik wil graag een oproep doen. Jullie doen dat ook. Jullie staan deze week op het terrein van de kermistent. Jullie zenden daar
0: zeker
1: live uit.
0: Ja.
1: Jullie bieden iedereen een podium.
0: Absoluut.
1: Ik wil iedereen oproepen, ook jonge groepen, jongeren... om een kermisliedje te maken. Dan nodigen we ze ook uit om volgend jaar bij ons in de tent op te treden. Dus,
0: hey, dat is leuk.
1: Dus dat is leuk.
0: Dat is zeker leuk. Ja, weet je, zo zijn ze allemaal ontstaan natuurlijk ook, Mike.
2: Ik weet dat mannen als Joop, zeg maar, die hebben ook gewoon teksten liggen met melodies. Kijk, kom je er een keer zelf niet op? Ja, dan kan je altijd bij die mensen ook terecht. Jaap Kwakman van de 3E's heeft volgens mij ook gewoon teksten en melodies klaar.
0: Zeker.
2: En als je het een keer leuk vindt, dan benader je ze. En dan kan je, dan rol je er eigenlijk zo in.
3: Ja. En daar moet je zeker niet bang voor zijn om iemand te benaderen. Want misschien denken ze wel, ja, maar dat is te ver van ons bedje. Nee, laat maar komen, graag.
0: Ja, dat is ook leuk, weet je wel. En weet je, je doet het altijd vaak met een groep, hè. En die groep, nou ja, zoals jullie ook een beetje begonnen zijn, hè. Ja, weet je, jullie zijn vanaf jongs af aan al bij elkaar. En dan is het toch eigenlijk de overtreffende trap om dan zoiets te gaan doen, denk ik, toch?
1: Zeker. Ja, absoluut waar. En ik haak nog even aan op Henk, wat Henk zegt. Want jongensgroepen zie je veel met kermis. Maar Henk noemt de starrenbeelden.
0: Sweet 15, heel tijd geleden
1: dus,
0: was dat.
1: Ja. Inderdaad. Dus voornamelijk ook meidengroepen.
0: Ja, dat vind ik ook wel.
1: Dus ik vind dat er wat meer moet komen.
0: Ja.
1: Dus schiet ons aan met kermis en dan leggen we contact.
0: Figuurlijk, hè? Ja, oké. Okay. Je weet het tegenwoordig nooit, hè?
1: Dan leggen we contact met de opnamestudio en degene die teksten schrijven en melodie uitkiezen. Nou. En dan komt het helemaal goed.
0: Nou, Mike, wil jij er nog iets aan toevoegen? Wil jij dan ook een handje helpen als zo'n groep naar hun toe komen?
2: Dan moet je natuurlijk helpen met
0: het. Ja, zeker.
2: Ja, dus daar wil ik graag bij ondersteunen.
1: Mike is goed in het jullululul.
0: Ah, dat is zeker goed. Dus als er nog een stukje ontbreekt, dan kun jij in ieder geval afvullen.
2: Dat is meer mijn ding.
0: Ja, maar goed. Hey, willen jullie nog wat kwijt? Behalve geld, jongens, dat kan altijd natuurlijk. Hè. Daarvoor doen we natuurlijk ook onze donateursactie. Hè.
1: Inderdaad, Paul, dat is zeker een goede zaak. De QR-code staat in beeld.
0: Ja, en
1: daar
0: zeker.
1: Daar kan gedoneerd worden. Doen wij ook als Rosa's zijnde. Doneren wij ook altijd.
0: Leuk, jongens.
1: Want dit moet ook in ere.
0: Ja, als we weg zijn, zijn we weg. En dat komt nooit meer terug dan vaak. Dus, hey, zullen we even Dr. Yvlé even doen?
3: Een hele leuke.
0: Vind je dat leuk?
3: Zullen we meezingen, Mike?
0: Jullie maar.
2: Alsjeblieft niet.
0: Hey, jongens, dank jullie wel.
1: Paul, bedankt.
0: Graag yes. Gedaan. En heel veel plezier. Maar dat gaan jullie wel, denk
1: dat
0: ik.
1: Gaat zeker luchten.
0: Dat denk ik ook, hè?
1: Jij ook.
0: Dank je. Hoi.

0: Bart Peters en natuurlijk de radio's en I'm into Vogue. Zometeen gaan we trouwens even ook praten met Albert Hoekstra. Want we krijgen namelijk vanmiddag iemand weer te gast. En dat zijn namelijk niet de minste. Wie dat zijn, dat hoor je straks. Ja, dat is wel erg leuk. Voor nu, er wordt nog steeds heel veel platen aangevraagd. We hadden natuurlijk wat interviews, ze kunnen gewoon weer aangevraagd worden. Dus al die platen, gooi ze gewoon in onze WhatsApp op 0299369916. En dan gaan we gewoon even kijken of we ze uiteraard kunnen draaien. Er werd ook trouwens twee platen aangevraagd van Trambaland en Ad Fundum. Nou, die hebben we ook al gedraaid, want een van de dames, denk ik, dat is dan toch voor mij een employé van Jo Bouwman. Dat denk ik dan. Dus weet je, altijd leuk natuurlijk. Je mag ze ook aanvragen. Ook gewoon inderdaad voor je baas, hè, als die ook gewoon een kermisplaat maakt. Hè. Helemaal goed. Hè. We gaan er even uit en zijn zomer meteen weer terug naar nieuws en reclames van de klok. Alweer van 11 uur. Ik zou zeggen, tot zo. Hoi.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland, en ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website carrewonen.nl.
8: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
9: Hey, al een leuke baan. Je kent er buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
8: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
10: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
11: Kom over de kermis, buur.
12: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
11: Januari? Je gat. Aarst nog even de kermis.
12: Vanaf januari stopt Aarst het salderen.
11: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
12: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
11: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
13: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
14: Maar waarom Ventorig?
15: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
14: Dus baby?
15: Bij Ventorig.
1: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
17: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
18: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
19: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
20: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
21: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
22: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
2: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Johnny is natuurlijk een kermis in de stad, jongens. Wie kent deze natuurlijk niet, hè?
1: Wakker worden met Wanten.
0: Nou, het tweede uurtje alweer, Albert, hè?
2: Nou zijn we dus wel wakker, hè?
0: Ja, ja, nou, nu zijn we zeker wakker.
2: Nu zijn we zeker wakker.
0: Nu zijn we zeker wakker. En is gewoon ook...
2: Ja,
0: denk ik de manier om ook gewoon wakker te zijn, hè?
2: Ja, ja.
0: Want als jij nou nog niet wakker bent, dan denk ik dat je of gisteren een fantastisch feestje hebt gehad.
2: Ja, en dat hebben ze, want ons dorpje heeft weer eens gewonnen.
0: Dat ook, maar er is ook nog kermis in Edam geweest.
2: Ook, ik denk,
0: ook.
2: Het was dubbelop.
0: Het was, het was inderdaad dubbelop.
2: Dubbel, ja.
0: Of je bent natuurlijk nou misschien niet helemaal lekker, maar dat kan ook, hè?
2: In mijn geval is dat zo, ja.
0: Okay,
2: Al een dag of tien.
0: Ben je een beetje ziekig?
2: Ja, ik hoest en proest al 10 dagen lang.
0: Oh, dat is niet goed.
2: Nee, dat gaat ook niet weg.
0: Ben je al bij dokter Yvelet geweest?
2: Die was gisteren ook in het stadion.
0: Ja, maar die kan ook wel wat aan doen, hè, toch?
2: Een hele leuke plaat.
0: Leuke plaat.
2: Ik had het er met Robert net over. Ja. Vroeger hadden we de verkiezing van de kermisplaat van het jaar. Maar Yvelet komt aardig in de buurt.
0: Die komt aardig in de buurt.
2: Maar die Johnny's, hè? Jij hebt nou de presentatie van de kermisclips voor je rekening genomen. Samen met
0: Ed, hè?
2: Met je grote vriend Ed.
0: Ja, met mijn grote vriend Ed.
2: En
0: ja,
2: dat ziet er weer heel erg leuk uit.
0: Nou,
2: maar die Johnny's hebben dat ook een keer gedaan. Weet je dat niet?
0: Ja, klopt. Dat weet ik ook nog. Dat was heel lang geleden.
2: Ja. Nou ja,
0: dat is echt lang.
2: De CD bestaat vanaf 1997. Ik denk dat hun een van de eerste waren. Ik weet ook niet hoe we eraan gekomen zijn.
0: Nee.
2: Meestal zoekt Johan een prominent uit of zo. Maar op een moment hadden we de Johnny's gewoon als...
0: En op een gegeven moment waren die prominenten op. En daarom hebben ze nou ons ingeschakeld.
2: Ja.
0: Ik vind het echt, weet je, dat is de grootste eer die je kan krijgen om te doen.
2: Toch.
0: Vind ik wel.
2: En het was een hele dag werk. Wij hebben het ook wel een keer gedaan, maar het is wel, je moet wel een script maken even goed.
0: Klopt, maar het was niet een heel dag werk. Voor mij hebben we het geschoten in 3 uurtjes of zo.
2: Okay.
0: Voor mij niet eens 2 uurtjes, denk ik.
2: En dan 20 aankondigingen.
0: Ja, 20 aankondigingen. Natuurlijk ging af en toe wat mis, maar dat zag ik in de bloopers. Hè.
2: Ja,
0: wij zeiden ook van die bloopers moeten we er gewoon in, want wij zijn gewoon niet
2: leukst.
0: Zo goed.
2: Ja. Die zijn het leukst, ja.
0: Ja,
2: ik wel even, waarom liep Guit nou steeds met die halve pul in zijn hand?
0: Nou, hij had dan begin die halve pul.
2: Een gedachte acht?
0: Nee, helemaal niet. Jawel, dat je een biertje hier misschien hebt voor de gezelligheid. Oh. Je was er een beetje gezellig uit. Alleen er zijn er wel op een gegeven moment. Ja, er moet dan wel wat uit. Natuurlijk, weet je wel. Je kan niet meer die volle...
2: Oh, hij begon met de volle.
0: Hij begon met de volle.
2: Oh, dat heb ik niet gezien.
0: Nee, hij begon met de volle.
2: Ik zag steeds maar een klein stukje.
0: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel een beetje gewoon logisch. Dat is klopt. Dat hebben we ook gedaan. Dus dit ging allemaal goed. Hé, maar... Jij zit hier voor een speciale reden.
2: En voor de laatste keer,
0: dat je hier zit. Niet dat je hier zit.
2: Nee, vanmiddag, vanmiddag ben ik er weer. Om voor een aankondiging te doen voor Centraal vanmiddag. De meeste kijkers en luisteraars hebben wel begrepen dat 6 weken geleden zijn we begonnen met dat de Kermis Hit Festival CD uitkwam.
0: Ja.
2: Elke week een gast van die CD.
0: Zeker.
2: En dat duurde tot 2 weken geleden. Toen zijn we overgestapt naar de Kermis Krakers.
0: Ja.
2: Daar is een playlist van.
0: Zeker. Dus
2: we hadden vorige week Jo Bouwman en Jan Koning in de studio.
0: Ja.
2: De karretrekkers van dat project. En nou sluiten we af met een van die artiesten van die playlist.
0: Ah.
2: En dat zijn niet de minste.
0: Dat zijn
2: dus
0: de minste.
2: Dus ik denk, ik kom dat speciaal even in jouw programma vertellen. Want jij
0: hebt
2: de meeste kijkers.
0: Nee, dat is niet zo. We hebben allemaal heel veel luisteraars en kijkers. Dus,
2: maar we hebben de argaatjes in
0: dat zijn niet de minste.
2: Nee.
0: Kees Tol en Mel.
2: En Mel.
0: Dus jeetje.
2: Kees is natuurlijk een goede vriend van me. En ik zei, je bent aan de beurt. En nou, dat vind ik erg leuk. Zat Kees dan altijd enthousiast.
0: Is het leuk toch?
2: Ja, ik zeg, maar het leukste is natuurlijk als Mel ook even meekomt.
0: Ja, maar Mel is ook van goud, hè?
2: En, ja, maar die zegt, daar ga ik even mijn best voor doen. Dus dat duurde wel een dag of twee voordat ik daar...
0: Oh,
2: Je zit steeds op de telefoon. Is er al groen licht? Is
0: misschien
2: er al groen
0: druk,
2: licht?
0: Hè? Druk, hè?
2: En gisteren of eergisteren kwam je met het verlossende woord... dat ze komen alle twee.
0: De witte rook kwam uit zijn schoorsteen vandaan.
2: Ze komen alle twee. En
0: leuk.
2: Ze hebben weer een hele leuke plaat.
0: Ja, ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. Erg leuk.
2: Volgens mij vorig jaar niet.
0: Nee, denk ik het ook niet, toch?
2: Nee, ze hebben al met al 4 platen nu, zei hij.
0: Ja,
2: en
0: klopt.
2: De eerste was Bring Me Vroom.
0: Ja, die gaan we zo meteen even draaien.
2: Die heb jij klaarstaan.
0: Die heb je klaarstaan.
2: Daar begon het mee.
0: Yes.
2: En die andere twee, weet ik even niet, dat vragen we vanmiddag. En op enig moment voelde Kees weer de drang om ook deze kermis weer eens met een plaat op het toneel te komen.
0: Ja,
2: en dat is gelukt.
0: Ja.
2: En die heet Trots op jou.
0: Ja.
2: En die gaan we vanmiddag na een leuk gesprek met die 2 klanten even draaien.
0: Ook leuk, jeetje. Ja. Maar dat zal wel een interessant gesprek worden natuurlijk. Want beide hebben
2: een legacy.
0: Legacy, maar ook een grote carrière natuurlijk naast dit kermisding.
2: Dat bedoel ik ermee. Dus ik heb Kees wel even een aantal vragen op papier. Hij luistert nu, hij is bloedzenuwachtig.
0: Kees zenuwachtig?
2: Je weet nooit hoe het gesprek verloopt, hè?
0: Ja, maar ze zullen die mensen nog zenuwachtig zijn dan, denk jij?
2: Ga ik ook even namens jou even een vraag.
0: Zal toch niet? Dat denk ik niet.
2: Mel niet in elk geval.
0: Nee, Mel sowieso niet. Nee, Mel heb ik ook... wanneer was het nou met het Derde Klappik Festival? Kan ik het tegen. Heel lang met Mel gesproken.
2: Ja,
0: blijft een hele toffe giet.
2: Intrigerende vrouw.
0: Ja, heel leuk. Ja,
2: nou, voor alle kijkeraars en luisteraars. Ja, tussen 2 en 3 vanmiddag, Volendam Centraal.
0: Ja, tussen 2 en 3, ook wel belangrijk, ja, hè?
2: Dat met Vincent Vestra en ik zit er een beetje als sidekick om de vraag te stellen.
0: Nou, dat kan.
2: Daar komt Bring Me Vroom, de eerste van de aardigheidjes.
0: Juist, dankjewel.

0: me vrom. Ja, dit blijft toch wel een van die leuke kermisknallers van wel leren. Ja, weet je. En toen deed het inderdaad ook goed. Voor mij is het alweer 2 of 3 jaar geleden alweer. Ja, dat gaat ongelooflijk hard uit die tijd. Hey, mocht je trouwens platen vullen aanvragen, uiteraard kan je die doen. We gaan er straks ook speciaal eentje draaien voor Leon Bolle. En die wil zometeen in ieder geval de roze bril van de glazenwassers horen. Nou, die gaan we zeker eerst even... Althans, die gaan we uiteraard straks even draaien. Maar eerst, dat wou ik zeggen... Een andere, ga jij die ook draaien? Nee, meen jij niet. Ja, ik heb altijd te maken met collega's. Ga jij die ook draaien? Dan hou ik hem voor jou. Dan pak jij hem straks. Nou, een beetje gelijk ging je zwaaien, zag je dat? Dat handje ging gelijk lucht in bij mijn radiomaker die hierna komt. Gerard, en die zegt ook van, ja, maar die draai ik ook al. Ja, je wil natuurlijk wel een klein beetje met elkaar rekening houden. Dus, nou, die komt straks dan in ieder geval. Oh, jongens, wat een held er allemaal in.
1: Nee, hoor.
0: Hey, we gaan door met Mr. Tom Jones. Yeah. En toen in die tijd, samen met Moose T. Hier is hij met zijn sexbomb.

0: Ja, hij gaat nog een stukje verder, hè. Kijk.
1: Ja, nou, mensen die tv kijken, dan wordt ze helemaal weggeslingerd.
0: Ja, dat klopt.
2: Het
0: ja,
2: was eigenlijk
1: deze
2: top.
1: Hebben we wel werk van gemaakt, die clip.
0: Ja, dit is dus absoluut, dames. Hier is echt heel veel werk aan gehad. Ja, en dat is natuurlijk wel erg leuk om mee te maken
1: kermis,
0: en te zien.
1: Kermishitparade was leuk weer, hè, de LOV.
0: Ja, vooral die clips waren leuk, hè.
1: Ja,
0: we gaan onszelf toch niet de hoogte in hemel of wel.
1: Nee?
0: We deden het wel aardig, hoor. Dat, ja, de reacties waren leuk.
1: Nooit zo'n leuke presentator gezien.
0: Nee, dat... Maar er wel in ieder geval, dat hoorde ik heel veel. Jeetje, jullie verschillen wel qua lengte. Dat
1: ja,
0: is inderdaad...
1: waar, iemand zei, wist helemaal niet dat Mini en Maxi nog leeft.
0: Ja, dat waren wij denk ik wel.
1: Ja. Ja.
0: Hey, trouwens, wat leuk is, we hadden namelijk net een oproep gedaan dat er ook weer meer dames mogen aansluiten bij de kermisclips.
1: Ja, top.
0: Je hebt natuurlijk de Witte Wijven.
1: Ja, die staren beelden. Ook
0: dus
1: leuk.
0: Ja, maar als er meer ook bij komen,
1: ja?
0: Dan worden ze begeleid sowieso door helemaal verplicht door de Rosa's en ook Monique Smit heeft zich aangesloten om die dames dan te gaan...
1: dat is wel erg leuk.
0: Te gaan begeleiden.
1: Nou, ik wil het ook wel doen, hoor.
0: Jij ook. Die dames.
1: Ja, nee, dames altijd begeleiden. Leuk.
0: Ik denk wel goed. Ik denk wel dat een dame gewoon beter dames kan begeleiden dan een man kan. Weet je, dat is toch een beetje meer dan dat je op hetzelfde level zit.
1: Ja, dat, dat is waar.
0: Level?
1: Kijk, ik kan natuurlijk wel wat toevoegen. Ik als schrijver van Kermis
0: zeker,
1: en de Oranje Voordeur.
0: Ja, de klappers,
1: heb je een stuk gelezen in de niveau?
0: Ja,
1: ja goed, hè?
0: Maar je stond er twee keer in.
1: Ja, man.
0: Dat, is,
1: dat, dat zit ook in dat liedje, hè? Ja. Het die staat weer in de niveau.
0: Oh, ja.
1: Ja, nee, dat was wel erg grappig. We hebben even gelachen weer even met die jongens.
0: Maar jij was wel een stukje jonger.
1: Ja, was wel een stukje jonger, ja. Meer haar nog, sowieso. Dat is ook wel lekker.
0: Ja, je hebt daar niet meer veel
1: en
0: van overgehouden.
1: Ik had daar een soort artiestenbril nog op. Een soort René Kasten-achtige bril. Met dat was toen hip.
0: Maar was dat jouw trademark toen in die tijd, die bril?
1: Ja, ik had later had ik een blauwe bril.
0: Een blauwe bril?
1: Dus op een gegeven moment zei er iemand... Ik zag laatst nog een zak botten lopen met een blauwe bril op. Dat was ik, zeg maar.
0: Een
1: zak botten. Toen zat ik in mijn magere periode. Nou zit ik ook niet in mijn dikke periode nu, hoor. Maar toen was ik nog mager, blijkbaar.
0: Maar jij kan van mij wel alles eten, jij, hè? Dat is
1: ik
0: wel
1: kan
0: fijn.
1: Wel alles eten, ja.
0: Dat is wel lekker. Ja. Nee, ik niet, hoor. Als ik aan rijden, dan kom ik al aan.
1: Straks natuurlijk, vrijdag, dan komt hij weer.
0: Du, du, du, du, du.

0: is kermis!
1: Dat is wel...
0: Op een gegeven moment zaten wij die app met die jongens van dat bandje.
1: Ja?
0: Een van die jongens zal zijn naam niet noemen. Want, zei, ik heb een Edammer versie gemaakt.
1: Oh!
2: Het is kermis.
1: Ja, dat is niet leuk. Dat denkt de lading.
0: Ik zeg al, ik dan bestopen hoor. Maar ik voelde wel een beetje... Ja, ik snapte hem wel een beetje. Ja. Van die kermis hier en die kermis daar. Dat is toch geen communicerende vaten, zeg maar. Weet je?
1: Nee, dat is...
0: Dat is toch anders.
1: Ja, dat is ook zo. Wij, althans in Volendam, pakken ze natuurlijk gewoon groter aan.
0: Ja, maar het is...
1: Maar er is ook meer ruimte,
0: Volendam is ook... zit veel meer historie in.
1: Ook,
0: de eerste kermissen...
1: Nou...
0: waren al vanaf 1750 in Volendam.
1: 1750?
0: De eerste geregistreerde kermis, zeg maar.
1: Toen waren wij nog een zware vloeibare.
0: Nou, maar moet je nagaan dat al een paar honderd jaar... Maar toen hadden ze niks, hè? Toen hadden ze gewoon niks.
1: Maar wat deden ze toen dan?
0: Toen deden ze werken en zichzelf vermenigvuldigen en schoonmaken en werken. Dat was het ritme.
1: Dat was een ding. Dat was een ding, ja.
0: En toen kwam die kermis. Ja, nou gingen ze naar een café. Dan gingen ze wel drinken.
1: Ja.
0: En dan stond er ergens... je hebt een soort verkapte draaimolen... die je natuurlijk gewoon nog met de hand moest aanduwen.
1: Ja.
0: En dat was het wel zo'n beetje. Maar daar ging het niet om. Hè. Het gaat nu nog steeds niet om de toestellen.
1: Nee, daar gaat
0: het
1: nog steeds niet om.
0: Het ging om even één keer per jaar... even bij elkaar komen... even de boel laten, even mijn oortje zou je zeggen, even een aardige heist krijgen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk doorgegroeid tot dit.
1: Ja.
0: Kijk, en wij hebben eigenlijk elke week kermis.
1: Ja, weet je, wij doen
0: ik
1: wel genoeg dingen.
0: Ik zat vorige week drie dagen in Zandvoort.
1: Ja, man.
0: Daar was het ook kermis.
1: Was het trouwens leuk?
0: Daar stond zelfs een reuzenrad.
1: Ja,
0: dat was heel erg leuk totdat Max in de eerste ronde eruit ging. Dat was even minder.
1: Maar dat ging niet lekker, hè?
0: Ik had die altijd zes. Hij zegt tegen mij wel eens, jij gooit altijd zes. Maar die gooi ook wel eens één, hè?
1: Ja, je gooit ook wel eens één. Dit was één.
0: En daar heb je het dan meestal niet over. Maar morgen hebben we trouwens de Supercup van de handbal.
1: Ja, ook nog.
0: Om 1:00 in Wochnum.
1: Ga je erheen?
0: Tuurlijk moet ik daarheen.
1: Nou ja, het is natuurlijk niet zo. Dat
0: is de landskampioen Volendam tegen de bekerwinnaar Aalsmeer. Dat zijn een beetje de erfvijanden, zo de Ajax Feyenoord.
1: Ja. Maar het hele gezin erin?
0: Luna gaat niet mee, denk ik.
1: Wat is dit nou, Luna? Waarom ga je niet mee?
0: De rest gaat mee.
1: Luna zit namelijk hier in de studio.
0: Ja, we hebben even gesport samen, dus die is even gezellig mee.
1: Maar jij gaat niet mee, jij hebt andere bezigheden.
0: Ja, Luna heeft een andere iets, ja. Die gaat wat anders.
1: Moet wel heel belangrijk zijn dan.
0: Ja, die gaat naar Amsterdam toe. Dus,
1: ook leuk.
0: Tegenwoordig hou je ze niet meer thuis.
1: Zo gaat dat.
0: En dan heb je daarna om 3:15 ook even voor het sporenboek.
1: Ja.
0: Want de RKV speelt uit, dus kan je niet naartoe. Maar dan heb je Mathieu van der Poel, WK wielrennen. 3:15 Eurosport.
1: Ja? Okay.
0: En ook voor mij ook op NOS 1. Dus,
1: jeetje, genoeg te doen.
0: Ja, ook voor de mensen thuis. Die willen dat ook weten. Die dachten eerst, ik heb niks te doen van het weekend.
1: Nee.
0: Nu hebben ze ineens een hele agenda vol.
1: Anders moet je die hele programmagids weer doorlaten.
0: En ook nog Joey om 6:30.
1: Ook nog?
0: Tegen HSV thuis. Hopelijk start hij in de basis. Dus gaan we natuurlijk ook naar kijken. Sean Steur heeft het ook heel goed gedaan bij Newcast.
1: Ja, en we gaan het vandaag hebben over de wedstrijd van gisteren. Want Jack is niet geweest. Dus ik wil
0: Jack is niet geweest?
1: Nee. Jezus, Jack die zat bij de band, hè? Jack en de band. Nee, grappig.
0: Nee,
1: was een grapje.
0: Ja, je moet niet zo'n goede grap maken.
1: Ik heb net
0: gespoord.
1: Okay. Hey, we gaan er even eentje doen trouwens. Even een zoekplaatje voordat we terugkomen. Speciaal werd deze aangevraagd door Timo Lut. En die wilde graag van Marcus horen...
0: Paracetamol.
1: Juist.
0: Ja.
1: Is dat wij je misschien ook wel
0: nodig gaan krijgen? Deze moesten wij als eerste aankondigen.
1: Ja, dat klopt. Heel goed, vriend.
0: Dat was jouw eerste 10 versprekingen.
1: Ja. En dank je.

0: Ja, paracetamol.
1: Ja, lekker man.
0: Is dat iets wat jij ook nodig hebt?
1: Ja, ik vind paracetamol wel een soort wondermiddeltje.
0: Ja, dat is het ook. Maar zo
1: af en toe heb je wel eens een beetje pijn ergens. Ja. Dan denk je, ik heb een paracetamolletje. Dan wordt het toch minder.
0: Ja, dat heb ik ook. Ja. En samen met Improbofen heb ik het ook een beetje mee.
1: Ja, dat slik ik bijna nooit aan. Het zijn niet zo goed voor je maag te zijn of zo.
0: Nee, slecht voor je lever.
1: Lever ook?
0: Ja, voor je lever.
1: Die heeft het dan al pittig te pakken. Hè? Dus ja. die moet je niet nog even, als hij in de hoek ligt, nog even een knietje in zijn gezicht geven, je lever.
0: Nee, wat ik deed vroeger, en dat was helemaal slecht, maar de enige manier waarop ik in ieder geval een kater kon voorkomen,
1: ja?
0: Was dat ik heel veel gesopen had, daarna veel water dronk en een improbofen. Alleen het is dus voor je lever dubbel zo slecht.
1: Want
0: je hebt eerst alcohol.
1: Die lever, die scheldt jou dan overal vooruit.
0: Ja, die was niet blij met mij. Ja, die was niet blij. Ja, dat denk ik ook, Ed. Gisteren natuurlijk die voetbalwedstrijd.
1: Ja, voor je het even.
0: Nou, ik vond hem echt fantastisch. Vooral die derde was dat voor mij, van Henk.
1: Ja, ja.
0: De tikkie eventjes met zijn hakkie.
1: Met zijn hakkie, hè.
0: Met zijn hakkie.
1: Hakkebar.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt goed. Hij dat deed hij heel knap, maar hij kon ook niks anders, hè?
0: Dus nee.
1: Op een gegeven moment, hij was natuurlijk uitgeweken van het doel. En
0: ja, hij kon niks anders.
1: Hij kon alleen nog maar dat doen.
0: Maar, en dan moet hij er wel in.
1: Ja, als dat dan lukt, ziet dat natuurlijk heel mooi uit. Maar ik vind sowieso dat Henk... ja, dat is ook een beetje Volendams. Henk heeft een bepaald loopje.
0: Ja?
1: Zullen we maar zeggen, en dat ziet er een beetje... Het kan er een beetje ongeïnteresseerd uitzien.
0: Ik snap wat je bedoelt. En is zo. Als Henk luistert, sorry Henk, dat is wel zo.
1: Ja, maar Henk is natuurlijk wel, dat doet natuurlijk wel gewoon zijn best.
0: Tuurlijk.
1: Alleen dat ziet er dan, Michiel Kramer had dat hier ook in van.
0: Ja.
1: En als je er dan gewoon 4 inschiet, zeg maar, dan ben je natuurlijk gewoon wel een vakman.
0: Dan ben je een vakman.
1: Maar, weet je.
0: Dan heb je het zeker goed gedaan.
1: En dan, ik vind sowieso, die supporters die gingen dan bijvoorbeeld de vorige thuiswedstrijd ook. La la la, Alex plat. Ja, la. Dat is een beetje van Jurgen Klopp, een beetje afgepakt natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Maar ik zag gewoon, en gisteren ook, deed het ook weer, daarna werd Alex nog beter.
0: Ja.
1: Dus zo'n speler, die hoort dat ook. En die krijgt daar energie van.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dus wij moeten gewoon een oproep aan onze vrienden van de Hekside.
0: Ja.
1: Gewoon wat vaker individuele spelers even...
0: Aanspreken.
1: Even steuntje in de rug.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En misschien ook, als ze net even, juist als ze even niet zo lekker in de wedstrijd zitten.
0: Dan juist
1: even van, dat zo'n speler denkt, hey.
0: Ik doe er ook nog toe, ik moet even, ja.
1: Ja, maar dat helpt natuurlijk wel.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Ik vind het ook leuk als ze mijn naam scanderen.
0: Ja, ik ook.
1: Gebeurt niet elke dag, maar...
0: Bij mij nooit. maar DJ Paul, maar dan bedoelen ze Paul Elstak. Ja, is een beetje jammer
1: maar dit was natuurlijk wel cruciaal, zou je aan
0: bedoelen. Ja, klopt.
1: Want kijk... MVV uit, dat was 0 schoten op doel.
0: Ja, dat was niet al te best.
1: En zij had ook 0 schoten op doel.
0: Ja.
1: En het werd 1-0 door eigen doelpunt van ons.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk niet. Dus zij hadden gewoon meer inzet. En die trainer zegt dat dan ook.
0: Klopt, is ook zo.
1: Dat is natuurlijk niet goed. Hè? Wij moeten niet meer inzet hebben dan wij. Dat mag nooit gebeuren. Dus we moeten gewoon even de pollen eruit...
0: Zeker.
1: Kijk, en dit is natuurlijk ook zo'n kermiswedstrijd. Dat is,
0: De kermispak brengt geluk, hè?
1: Dat was een mooi pakje trouwens.
0: Ja,
1: een
0: mooi pakje, absoluut.
1: Nou, ik heb nog een palingshirt en de andere 2 kermisshirts. En die liggen dan boven in een la. Ik trek die nooit aan.
0: Moet jij ook wel doen.
1: Dat is van een gladde spul.
0: Dat is mooi.
1: Dan krijg je tepels van schuren.
0: Dan kun je ook iets onder doen.
1: Ja, een bajaatje. Net als die voetballers allemaal hebben.
0: Nou ja, iets. Die me dat ook inderdaad, ja. Zoiets. Ja, had je trouwens dat interview nog gezien na de hand met Hans Kraaij junior en Henk?
1: Nee.
0: Die zat een beetje te vissen dat Henk een goede nacht zou krijgen vanavond.
1: Ik zat nog in de kantine aan de Baileys. Wij waren dan nog uitgebreid aan het vieren.
0: Dat is een beetje schunnig.
1: Heet het schunnig?
0: Ja, hij wilde dus eigenlijk een beetje horen van hem dat hij erop ging.
1: Ja, maar Henk heeft al ook mijn kinderen. Dus die gooien voor zijn handen.
0: Zeker zo.
1: Ja, Johan.
0: Hé, dat is Johan, ja.
1: Ja.
0: Ook nog eventjes komt
1: hij van de buurt. Die ons zou helpen met de kermisclips. Maar hij was er toen niet. Dat was een beetje jammer.
0: Hij was er niet.
1: Maar goed, het is goed gekomen.
0: Dat denk ik ook.
1: Het is kermis staat er op zijn poster.
0: Ja, maar het is ook.
1: Het is kermis. Hier ook.
0: Ja. Dus het is volle...
1: Hebben we die nog in voorraad, die slingers?
0: Zeker. Ja, die slingers nemen we nog wel een paar
1: van.
0: Ja, die hebben ook een beetje... Eigenlijk was dat ook een soort... Wat hem iets kleiner verwacht volgens mij, officieel.
1: Hij is wel van villa's.
2: Hij hangt heel mooi bij me thuis en bij de buren. Bij ons in de straat allemaal de Lof Kermisslinger.
0: Nee, maar Johan,
1: is hij nog ergens te koop?
0: Dat niet meer.
2: Je kan hem hier gratis ophalen.
1: Ja. Oh ja? Ja. Dat is wel sympathiek.
0: Ja, maar we hebben nog wat over.
1: LVA is gewoon een sympathieke omroep.
0: Ja, dat hebben we ook. Hey, zullen we nog een plaatje doen? Kom je nou nog even terug of zeg je van ik moet weg?
1: Ja, heel even.
0: Dan doen we even eentje van, dit vind je ook leuk. Vorige week ook gedraaid, maar omdat het nou gewoon kermis is, is hij ook nog steeds leuk. Dit is Jen Rogge, La Belle France.

0: La Belle France, ja, blijft toch een heerlijke plaat. Vorige week ook al gedraaid, maar sommige all-time classics die mogen gewoon ook wel vaker even gedraaid worden. En dit is er eentje van Polly, hè, was dat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, was vanuit een ook een tijdje geleden.
1: Ja, zeker. Maar wel nog steeds mooi.
0: Nog steeds, ja, maar sommige
1: ook gezellig.
0: Ja, het is een hartstikke gezellige plaat, ja.
1: Ja, leuk even.
0: Zo zie je ook dat bepaalde platen gewoon nooit ongezellig gaan worden.
1: Nee, leuk. Maar Dam heeft natuurlijk wel ook echt een goede kermistraditie als het gaat om goede muziek.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Zit in, zit een klein piepje in.
0: Ja, dat zit, Johannes zit ook misschien... Nee, niet.
1: Nee?
0: Kom jij even dichter bij de microfoon?
1: Nog dichter?
0: Ja.
1: En ik vind trouwens sowieso... Hè,
0: nou, dan komt in die koptelefoons, denk ik. Sorry.
1: Ik ben natuurlijk niet echt van de LOVJ. Ik ben hier maar een passant.
0: Nee, niet meer.
1: Maar
0: nee.
1: Ik vind zo wel dat LOVJ ook zo tijdens zo'n hele kermis is toch wel essentieel ter verhoging van de feestvreugde. Met de kermishitparade. Overal waar ik kom, staat hij aan.
0: Ja.
1: Overal, hè.
0: Maar wij zijn ook traditie als LOVJ, hè.
1: Dus dat zijn mooie dingen. En zitten zaterdag volgende week, gaan wij ook uitzenden.
0: Ja, dat is even leuk om te vermelden. Volgende week zitten we natuurlijk niet hier in de studio. Dan denk je van, zijn jullie dan niet? Ja, zeker wel. Maar we zitten namelijk in het Glazen Huis. En dat Glazen Huis, dat wordt weer bij de grote tent neergezet.
1: Ja.
0: Op Sloppenland wel te verstaan, hè. En daar zitten wij trouwens met z'n tweeën sowieso. Maar ook nog iemand anders erbij.
1: Ja, Niels.
0: Niels, ja. Dus wij gaan 3 uur lang met elkaar...
1: Van hoe laat tot hoe laat?
0: Dat is volgens mij van 10 tot 1.
1: 10 tot 1. Dus iedereen moet gewoon afstemmen op ons.
0: Nou ja, sowieso de 11 uur aan het staan.
1: Ja, dat sowieso.
0: Het is niet alleen op ons. Zo moet je ook weer niet denken. Hè? Ik bedoel, ze moeten ook naar Johan luisteren.
1: Ja, nee, maar...
0: Gerard luisteren, hè? Naar iedereen.
1: Tuurlijk, maar ik preek even voor eigen parochie.
0: Oké, ja, dat
1: doet iedere pastoor wel eens.
0: Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo.
1: Ik zeg al, hij staat overal aan.
0: Dat
1: hij staat
0: al. En dat is leuk.
1: Dat is leuk, ja. Ik vind het ook wel mooi, want het is heel veel dan luistert ernaar. En dat is ook net als met die kermishitsparade. Ja. Daar begonnen wij ook over. De ene vindt het sommige liedjes gaal slecht en die andere vindt het gaal goed. Maar iedereen heeft het gezien. En dat vind ik wel. Dat is net het Songfestival.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Iedereen klaagt erover misschien wel, maar iedereen wil
1: het
0: zien.
1: Toevallig zet ik ook een stukje op mijn Facebook. Als je bijvoorbeeld een competitie hebt met alleen Ajax, Feyenoord en PSV erin. Dat is natuurlijk helemaal niks aan.
0: Nee.
1: Die kunnen niet iedere week tegen elkaar voetballen. Het is juist de mix.
0: Nee, maar vind ik ook
1: wel. Die het zo mooi maakt.
0: Doe jij nou even een oproep ook aan onze donateurs die mogelijk iets willen gaan overmaken?
1: Ja, nee, ik zou gewoon zeggen. Wat, kun je die QR-code?
0: Die kinderen kunnen gewoon
1: als je nou geen tv hebt,
0: kan
1: je die QR-code niet scannen.
0: Nee, maar dan kan je gewoon naar www.rtvlof.nl.
1: En dat is onze internetsite.
0: Ja, en dan, slash donateur, kan je gewoon de QR-code scannen.
1: Ja,
0: en dan kan
1: goed, hoor. Omroep moet wel blijven zien.
0: Dat bedoel ik. Hey, vriend, wij gaan volgende week dus gas geven.
1: 100%.
0: Moet je nog zeggen, Hup Volendam, ze hebben al eigenlijk al gespeeld. Maar de handbal natuurlijk nog.
1: Ja, zeker. Handbal nog even Hup Volendam in. Mathieu, hè?
0: Nou, doen we het 2 keer.
1: Dus Hup Volendam, Hup Mathieu.
0: Heel goed. Hey, dankjewel, Ed. Tot volgende week.

0: Cats en Aletta. Jong, ga jij nou eens even zitten hier gezellig bij mij een keertje? Als even een 4 minuutjes sidekickje. Oh, jij gaat bij die zitten.
1: Ik ga bij die zitten. Kijk of deze ook...
0: Nee, die is nou goed. Nou, klinkt
1: of
0: die
1: lekker
0: goed.
1: Klinkt.
0: Ja, maar vanochtend wat probleempjes. En gelijk met rondzingen en zo noemen ze dat, hè? Die
1: piepjes. Rondzingen. Ja, daar ben ik allergisch voor. Dus
0: ja, niet voor zingen, toch?
1: Hè? Zeker niet.
0: Nee, lekker meezingen.
1: Ja, bedoel ik.
0: Tuurlijk. Nee, dat ben je toch niet helemaal niet... Nee, ik ook niet, hoor. Dat vind ik alles hartstikke leuk.
1: Nee, helemaal goed. Helemaal goed. Ben je al Edam geweest?
0: Nee, nog niet.
1: Ik moet ook doorheen.
0: Nee, ik moet nog heen. Het kwam me gisteren gewoon niet eigenlijk... gisteren was het niet... Ik weet niet. Er kwam van alles tussen. Ik had wel gepland dat ik even daar die kant op wilde gaan. Maar dan ken je dat. Dat je zo'n dag opeens dat je denkt van ik plan hem in. Maar op een gegeven moment manier is dat dan toch...
1: 10 uur tekort in de dag.
0: Ja, dat. Ja. Dan denk dat jij dat ook wel aangepakt hebt. Ja,
1: zeer duidelijk.
0: Hey, sorry.
1: Nee, ga je gang.
0: Nee, wat ga jij allemaal doen?
1: Show, want jouw show.
0: Nee, maar jij gaat natuurlijk ook toch wel een nootje weggeven ergens hier en daar.
1: Ja, nou, gewoon de vrijdag hebben we altijd het graaikafeetje vanaf het Slotblad.
0: Ja,
1: daar
0: dat is altijd.
1: Daar hebben we zin in. En, nee, we zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ik hoop echt dat het... Ik zit echt iedere uur op naar het weer te kijken.
0: Nou, het weer, dat ziet er niet goed uit.
1: Goed. 5 millimeter op een dag, wat is dat nou? En als het misvalt, dan is er niks aan de hand. 21 graden en bewolkt.
0: Ja, maar je moet niet... Weet je, eens hè, als het meeste naast je valt, is helemaal goed. Alleen het is niet zo dat je nou voelt dat het gewoon zo donker is.
1: Nee, precies.
0: Ja, dat vind ik zo jammer. Dan.
1: Ze kunnen geen seconde van tevoren voorspellen, dus dat gaat goed komen.
0: Nee, dat denk ik ook hoor. We gaan er nog even eentje doen en dan gaan we er even uit.
1: Gerard Stokman zo dadelijk.
0: Ja, Gerard Stokman lekker, die gaat natuurlijk gewoon lekker verder. Ja, die gaat de markt. Het is nou nog droog, dus ik denk dat hij wel droog staat.
1: Precies, hij staat lekker droog.
0: Ja, denk ik ook. Hey, vriend, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Oeh, maat, Soscom.
5: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
6: Moet je naar geen nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.
8: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij de LOVE gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVE TV. De allerleukste clips van eigen Volendam en Bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
11: Daarom drinken we een bordeltje of 2, 3, want we houden alle gaar van de Vaisie.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
13: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
16: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
15: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
16: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
17: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
18: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
19: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
20: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
21: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
22: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
23: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is de Kermismarkt op met Gerard Stokman.
1: Ja, lieve mensen, daar zijn we weer hoor, op deze 29.08.2026. Met natuurlijk de overheerlijke kermishit ter gelegenheid van de Edamme Kermis natuurlijk. En we gaan er even een heel gezellig uurtje van maken. En ja, dat kan ik eigenlijk niet alleen, want als ik even naar het scherpje kijk. De WhatsApp die staat hier rood gloeiend. En dan kunnen er natuurlijk nog een heleboel bij. Hè, want ja, alles wat blijft hangen, dat schuiven we gewoon elke keer door naar degene die na elkaar komen, zeg maar. Dus mocht je een verzoekje hebben, 0299-36-9916. En dan horen we dat graag van jullie. We gaan even naar Ibiza, want daar is natuurlijk ook bloedje heet.

Ja, ja, dat was hij natuurlijk. Tony Christie en Is This The Way To Amarillo? Ja, ik weet nog steeds niet. Dat weggetje heb ik nog steeds niet gevonden. Misschien wordt het toch wel eens een keer tijd om een keer Google Maps even erbij te halen. En dan toch even kijken waar het nou precies ligt. Nou, zoals beloofd, Paul die komt er speciaal voor terug. Want die was al onderweg naar huis. Maar die denkt, ik ga gewoon weer even naar binnen. Want we hebben het natuurlijk beloofd. Want Eline die vroeg nog even een plaatje aan speciaal voor Leon Bolle. En dat moest natuurlijk er zijn. De glazenwassers met de roze bril.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Ja, zeker. Ja, zij legt de lat zeker hoog. En het is natuurlijk Robert van Emert. En het ging natuurlijk over de Mona Lisa. En lieve mensen, ik ben zo blij. Hè, want de appjes die vliegen om oor heen. En ik ga ze ook proberen allemaal te behandelen. Maar ja, en anders geef ik ze gewoon door naar Jan. Hè. Die heeft al een hele mooie playlist gemaakt, zeg ik. Zie ik. Maar ja, ook daar kunnen we natuurlijk aan sleutelen. Zo kreeg ik even een appje binnen van Brian Nieuweboer. En die vraagt even een gezellig plaatje aan voor Jonathan en Anne Fleur. Want die hebben net een huis gekocht. En dus het mag knallende Koenten Veilige Haven of zoiets. Dus graag knallende Koenten Veilige Haven. Nou, die gaan we zo meteen even voor ze opzoeken natuurlijk. Ik heb eerst nog even een verzoekje. Want die was afgelopen donderdag blijven liggen. Speciaal voor Boelle. Hier is Rutger Barneveld met Zoele Zomernachten.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.
4: Elke dag bij jou.
5: Leven de man die het bier uitvond!
6: Oh nee.

Ja, dat was dan speciaal voor Anne Fleur en haar mannetje. Natuurlijk omdat ze zo'n mooie woning gekocht hebben. Nou, Anne Fleur, ook namens mij, van harte gefeliciteerd. Even wat anders. We hebben natuurlijk, ik deed net al even dat spotje draaien natuurlijk. Maar het is altijd wel even leuk, want de mensen luisteren, hoop ik, een beetje ook wel wat wij altijd hier te vertellen hebben. En dan heb ik het natuurlijk over die supportersactie. En daar kun je gewoon even meedoen, want we maken natuurlijk al 21 jaar muziek. En we willen dat zo graag volhouden hier bij de LFJ. En dat kan alleen maar door jullie steun een klein beetje naar de LFJ ook te geven. Hoe doe je dat? Nou, als je toevallig op de website zit, rtvlfj.nl, dan zie je supporteractie en dan zie je dan de QR-code. Die vind je ook op de kabelkrant en die vind je ook op de lokale kranten. En dan kun je gewoon even een tikkie overmaken richting de LFJ. En die is natuurlijk gewoon vrijblijvend, hè? Gewoon vrijblijvend. We zijn met alles tevreden. En zo steunen jullie gewoon onze LFJ. En zodat wij nog jaren door kunnen gaan hier gezellig in de studio. Voor verzoekjes 0299 36 99 16.

Ja, en voor het volgende plaatje gaan we even richting... gaan we even een beetje, klein beetje terug in de tijd. En die wordt aangevraagd door Lex van Drie. En Lex die zegt van... nou, het is precies een plaatje om even heel lekker in de gezelligheid te komen. Waar je, ja, en het is ook een heel gezellig nummer. En je mag natuurlijk ook nog even, mocht je toevallig in de woonkamer staan... en je denkt bij je eigen van... nou, mijn vrouwtje is ook in de buurt. Nou, zou ik zeggen, pak er even lekker vast. Want we gaan even foxtrotten met Nico Waak.

0: Ja, dat was hij natuurlijk niemand minder dan Peter Kent. En het ging over It's a Real Good Feeling. Nou, ik heb er ook een heel goed gevoel over. Dat het zometeen natuurlijk ook weer helemaal goed gaat komen bij Jan Worst. En daarna hebben we natuurlijk Volendam Centraal. En Albert, die heeft het al in de vorige uren verteld. Wie er dan langskomen, we krijgen natuurlijk Kees Tol en Mel. Die komen even langs, oftewel de aardigartjes. En die gaan dan even vertellen over hun nieuwe hit Trots Zijn. Maar ja. Die ga ik dus niet even draaien. Wat ik wel even ga doen is nog even een verzoekje van Jaap Tuip. En die zegt, wij zijn aan het werk bij de firma Rundekamp. En zouden dat graag iets van de Rozas willen horen. Nou, daar komt hij hoor.
1: Remmen los! Oké, jongens.
0: En ik zou zeggen, tot dinsdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Hallo, met Baltus.
2: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
1: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van...

0: Keizer mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
1: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
0: Natuurlijk, Minsy. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
1: Oeh, sorry.
2: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Lekker!
1: Zo erg lekker.
2: Welkom.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Oeh, maat, Soscom.
5: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
9: Moet je in Agri nieuwe webshop?
10: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
9: Baby?
10: Bij Venturi.
11: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
14: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. Jullie hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gaan naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
15: Belangrijke kermismededeling.
16: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.

0: Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
5: Padelcentrum Bol breidt uit.
6: Hé, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
7: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
6: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
7: Ja, slap na je doe je in die os.
6: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst duren.
5: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

gelijkwaardig zijn. We begonnen met Kermis Radio 2026. En we zijn nu op de 11e. En vorige week zeiden we ook al, over de week is het Edamme Kermis. Nou, ze zitten ook al op de helft. En nog 2 dagen gaan ze daar feest vieren. Voordat het hier in dit dorp gaat losbarsten. En ik heb een nieuwtje. Nou ja, in ieder geval, mevrouw zei, wat heb je nou weer voor kleding aan? Nou, ik zeg, er komt een hoge drukgebied. Dus wij gaan een nazomertje krijgen. En hoe weet je dat dan? Nou, dat zal ik precies zeggen. We hadden hier in het verleden hadden we die loegers. En dan stonden ze met dat vingertje omhoog. Alleen, ze hadden nooit gelijk, want dan brak de hel los. En Palleboer, die heeft het van mij geleerd. Dus vandaar, een hoge drukgebied komt er volgende week aan. En we hebben een lekker naar zomertje. We begonnen deze uitzending op deze zaterdag 29 augustus 2026... met onze vriend uit het Drentse land, Jan.

niks aan doen. Eenmaal in dat bloed en je blijft een Volendammer. Dat is de zender waar je naar luistert. 2 weken lang de gezelligste zender van Groot Nederland. En wil je dat wij blijven bestaan? Nou, dan moet je even dat tikkie geven. En dan moet je even naar de website van de LOVJ. En daar staat alles op. Want alles is nodig. En vooral in deze tijd hebben we het nog harder nodig. We zullen het over een paar weken wel laten horen waarom.

Uit 2004, als ik het even uit mijn hoofd heb. Maar we gaan in ieder geval even verder terug naar 1968. Dames en heren, luisteraars van de LOVJ. Jouw volumeknop kan weer even naar rechts.

Sabato, stay tuned. Forgive me, Tom Jones en Delilah. En natuurlijk mag deze plaat niet ontbreken op deze kermis hier in deze gemeente. En daarvoor hadden we natuurlijk de Cats. En je volumeknop kan gewoon rechts blijven staan. Want we gaan de kermis vieren, hoor. Met MK Marine. Ja, dat is ook niet de jongste meer, hoor.

Rico. En daar was Ed Nieuwman. Die was daar DJ. En toen brachten ze onder de naam Die Knapen een singeltje uit. En hij bracht dat, hij gaf het aan mij om... Jan, promoot dit even bij jullie radiostation. Natuurlijk op de dijk in Volendam. En dat hebben we natuurlijk gedaan. Het is een vette hit geworden. En jaren later, en dan even in het heden... dan hier bij de Hexite is het natuurlijk een enorme hit. En nog steeds. Wat ook een enorme hit is uit de jaren 2000. En dat is er eentje van Marianne Weber. En die heeft het over een stamcafé.

zeide ik 2000. Nee, het is 2006. Marianne Weber en het stamcafeetje. En dit werd door iedereen in volle borst. En dan hebben we het over volle borst meegezongen. We gaan er naar 1973. Vorige week stond er een briefje op Facebook van Kees de Boer. En Kees had het over de Walkers. Nou, ik schreef er ook onder, want 47 jaar doen we dit. En wij draaien nog steeds, nu nog met kermis, deze hits in Café de Vrijheid. Daar wordt nog steeds, in mijn ogen, maar iedereen heeft zijn eigen kroeg natuurlijk, deze muziek nog steeds gedraaid. We draaien Dance of Love van The Walkers, 1973.

gezegd, de gezelligste radio van Nederland, hoor. De LOVE. En dit was good old John Dolan. En Joe Dolan, die kennen we natuurlijk van meerdere hits. En de originele Sister Mary. En dan hebben we het over Dr. Bernard van Bonnie St. Clair. Daar is deze zanger de schrijver van, Joe Dolan. En er zijn ook mensen die vandaag wakker worden, die mij ook apps sturen en die binnenkomen van ben je weer brom? Jazeker, al een paar weken, dus jullie hebben al wat gemist. De gezelligste radiozender van Nederland, de RTV Love Radio. En je kunt nog steeds storten naar dat tikkie op, noemen ze dat ook weer op die website van de LOVJ. Het is hard nodig. En mijn oma zei altijd tegen mij, je bent een aardegaatje, maar ze komen nu echt binnen hier in de studio. De aardegaatjes. En waar zitten we aan bezig? Natuurlijk, we gaan uit ons dak. En dan heb ik nog steeds diezelfde plaat klaarstaan, maar niet getreurd. We gaan naar Meisjes van de Nacht.

Ja, jaren geleden deed hij een oproep in Limburg om Ahoy vol te krijgen als Limburger, een onbekende Limburger Ahoy. Het is gelukt, er kwamen 10.000 mensen op af en daar was deze plaat opgenomen wat ik draaide. We hebben het over de Griekse nacht en Erwin die komt natuurlijk van het Marretkoor, uit Maastricht, uit dat mooie Limburgse Maastricht. Hey, blijf gewoon lekker doorlullen. Dan blijf ik dat ook gewoon. De volgende, dat is, ja, dat is een persoonlijke vriend van me. Hij heeft al een paar keer in deze uitzending geweest. We hebben hem lekker bekendgemaakt in Nederland. En hij komt met kermis een paar keer optreden hier in Volendam, op de Volendamse dijk. Ik heb het over onze eigen Hillegommer, die eigenlijk hier een Volendam...

Lekker mee. Hey luisteraars, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Blijf lekker luisteren, want zo direct hebben we de andere orgaatjes hier bij Volendam Centraal, bij Vincent en Albert. Ik ben woensdagmorgen terug. Ja, om 9 uur. We gaan gewoon weer lekker veterfeest. Maar niet getreurd, alle DJ's doen dat. Nou, de volgende plaat draai ik even voor de helft, want zij hebben ook voor de helft betaald.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Klaar voor de kermis, buur?
3: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
2: Januari? Je gat! Aanstag even de kermis.
3: Vanaf januari stopt de arst het salderen.
2: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
3: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
2: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
4: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.
7: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
8: Een Volendammer houdt van goed. In Zully binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg, een half uur rijden van Volendam.
9: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
10: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
13: Maar waarom Feintory?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus baby?
14: Bij Feintory.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
15: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
17: Een nieuw huis. Of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur. Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
21: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
22: Hey, je al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
21: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
23: Veel babyspullen gebruik je maar kort of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
24: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
25: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
26: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
27: Oeh, maat, Soscom.
28: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
29: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
30: Wat zei jij nou?
29: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
31: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
3: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra
4: en Albert Hoekstra.

0: Zo.
1: Wat kennen ze zingen?
0: Nou, dat is ongelooflijk, hè? Echt ongelooflijk.
1: Niet te geloven.
0: Heerlijk. Nou, gezellig dat je erbij bent weer.
1: Nou, jij ook.
0: Ja, dankjewel.
1: En je vrouw ook.
0: En zeker ook alle luisteraars. Hoi. Fijn dat je weer Rangkangpang hebt...
1: overleefd.
0: Ik wou net zeggen, beleefd, wou ik eigenlijk zeggen. Ja, nee, met Jan, is dat altijd weer een enorme belevenis. Ja. Vanmiddag weer een uur wat als de brandweer voorbij gaat. Dat weet ik nu alweer. Het is, de afgelopen weken hebben wij gewoon kermisartiesten. Ik knipper met je ogen en het is voorbij.
1: Ja, dat is de laatste keer.
0: Maar... En ik voel best spanning vandaag. Ik weet niet of het met jou zit.
1: Nou,
0: of, misschien
1: beetje.
0: Ook omdat het de laatste is, maar ook wel gewoon dat ik denk, nou...
1: We hebben wel een uitsmijter. Oh. Twee uitsmijters. Male en female.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, Mel en Fieme.
1: Mel.
0: Ja, heel erg leuk. Ja, we hebben Kees Stol en we Mel gewoon
1: Mel,
0: in huis. Ach, jongen.
1: Met
0: aardig gaatjes. Oh. Heerlijk, jongens.
1: Twee aardig gaatjes in de huis.
0: Nou.
1: Maar we hadden het eerst even over de kermis hebben van 1994.
0: In 1994 gaan wij terug.
1: Ik heb iets teruggevonden, ja.
0: Nou, de gemeente zit helemaal klaar voor jou.
1: En voor Kortol.
0: Oh.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 175, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over gang maken. Gang maken? Jawel, over gang maken. U weet wel dat bekende fenomeen waar ons dorp zo bekend om is als het bijna kermis wordt. Gang maken. Eigenlijk had ik het natuurlijk moeten hebben over Dortmund, of over Nepal, of over Joey, of over Mona, of over Henk. Wat een doelpunt, Guster. Maar het is bijna kermis, dus dan maar over wat luchtigers. En daarvoor neem ik u even mee terug naar een column die ik daarover al eens heb geschreven op 29 augustus 1994, namelijk gang maken. Kent u die uitdrukking, lieve luisteraars? Gang maken. In mijn archief kwam ik deze column tegen met de reeds genoemde datum uit 1994. Het ging dus over gang maken. Ik zat toen op een avondje met mijn vrienden op zaterdag voor kermis. U kent dat wel. Zo'n avondje waarop elk onderwerp dat wordt aangesneden altijd wordt gevolgd door een vervelende stilte en bijna als vanzelfsprekend weer wordt voortgezet met dat ene thema. Gang maken. Het is 1 week voor kermis en iedereen is er in de ban van. U kent dat gevoel. Waar ga jij gang maken? Met wie ga je gang maken? Hoe laat ga je gang maken? In welke gang ga je gang maken? En, daar komt-ie, doet jouw dochter of zoon ook al gang maken? De discussie nam ineens een interessante wending. Want we hadden inmiddels allemaal wel een zoon of een dochter die voor gang maken in aanmerking kwamen. En toevallig had die van mij net die week haar eerste balletje uitgegooid. Mogen wij ook gang maken, pa? Had ze, het is een meisje, op een zo tactisch mogelijke ogenblik met een zo lief mogelijk stemmetje geprobeerd. We waren net veilig terug van vakantie, factor 30 inmiddels opgedroogd en de belastingteruggave alweer veilig bijgeschreven op onze rekening. U kent dat wel. Die spaarzame momenten in het leven dat dit altijd nog beter is dan schuilen in de kelders van Dubrovnik. Het was de tijd van die bloedige oorlog in Joegoslavië. Kortom, niets geleerd in 30 jaar. Mogen wij ook gang maken? Had ze tot 2 keer toegevraagd, omdat ik bij de eerste keer diep verzonken in mijn bronstig Belgisch spiertje zat te staren. Natuurlijk! Ga je gang? Maken dat je het gezellig hebt met veel cola en chips en zo? Antwoordde ik verheugd. Blij dat ik weer... dat ik er weer eentje minder op sleeptouw hoefde te nemen door de kramen. Draaimolen in, zweefmolen uit. Niet mijn favoriete onderdeel van de kermis, lieve luisteraars. En, pas zo, pa? Klonk het voorzichtig. Pas op, pa? Is dat net zoiets als punica? Deed ik naïef, alsof ik niet wist dat er pakweg 20% alcohol in dat goedje zat. Nee, pa. Pas zo, om gang te maken. Het lieflijke in haar stem verdween een beetje. Al mijn vriendinnen mogen het ook, klonk het resoluut. Ja, maar je bent pas 14, probeerde ik een bij voorbaat verloren tegenoffensief. Nou en? Jullie waren vroeger 15 en nu zijn we veel eerder groot dan vroeger. Ben ook al ongesteld hoor, wierp ze in de strijd. Alsof ik dat niet al maanden aan het boodschappenbriefje van Deen had gemerkt. En ik moest ook nog een typdiploma halen op de 5e klas van de lagere school, terwijl jij dat pas op de 1e van de MULO deed, zei ze streng. Alsof het eigenlijk de schuld van de ouders was dat ze tegenwoordig zo vroeg groot zijn. Mag het, pa? Probeerde ze het nog een keer met een zielig stemmetje. Oké, zuchtte ik starend naar mijn inmiddels lege glas. Hoeveel flessen worden het? 1, juichte ze triomfantelijk. Eentje de man? Schrok ik angstig. Nee, met z'n 4e, dommie, kuste ze mij op beide wangen. Dat is de man 1 glas... En dan ook nog met suderans en de meesten drinken het maar voor de helft leeg. Nou, doei! Pas op, ha! liep ik haar nog quasi grappig na, terwijl ik een verse Belg opende. Het is inmiddels 30 jaar geleden en nu ben ik oppas opa. Dat klinkt een beetje als pasoa, maar dan andersom. De oudste van mijn 8 kleinkinderen gaat volgende week met haar vriendinnen gang maken. Waarschijnlijk met een fles pasoa de man. Een jaar later schreef ik het volgende liedje voor haar en haar vriendinnen. Ze waren allemaal inmiddels 15 geworden en gingen op zoek naar een lekker baasje. Ik noemde ze toen Sweet 15. En nu ze zelf inmiddels allemaal moeder zijn geworden, verlangen ze af en toe nog eens terug naar die tijd. Die tijd van zalige onbezonnenheid.
3: Hey!

0: Cheers.
1: Cheers.
0: Zongen ze dan met z'n allen.
1: Ja hoor.
0: 15 jaar jong. Goeie oude tijd.
1: Goeie column had je.
0: Ja.
1: Ja, die is wel toppen.
0: Ik was bezig met iets over Nepal of zo. En nog meer ellende. en ik denk, nee, we moeten het leuk houden.
1: Die was wel gezellig.
0: Het is een week vol kermis.
2: Zeker.
0: En we hebben twee echte kermisgasten in de tent.
2: Ja, daar houden we ervan.
0: Jawel.
2: Maar,
0: de Arigaatjes.
1: Nou, zeker.
0: Ze winnen er. Kees Tol. Ja. Welkom en
2: dankjewel.
0: We beginnen met Kees.
1: We beginnen met Kees,
0: Moeten we hem nog introduceren?
1: Ja, vind ik wel, want niemand kent deze man natuurlijk.
0: Kees, hoe lang zit je al in het vak? We zijn even terug in de tijd.
3: Hoe lang zit ik al in het vak?
0: Hoe oud ben je ongeveer?
3: Ik ben nu 44.
0: En hoe lang zit je in het vak?
3: Ik denk dat ik over de 20 jaar in het vak zit.
0: En we zijn ooit begonnen bij ons pogen.
3: Toen was ik 15. En toen...
0: We hadden een kindervoorstelling.
3: Ja.
0: Met dansen.
3: Alles erop en eraan. Maar ik heb altijd als klein jochie altijd wel de droom gehad om bij tv te gaan werken.
0: Ja.
3: Later. Ja. Dus ik was al bezig, heel jong, decoortjes aan het bouwen op mijn slaapkamer. Zogenaamd documentaires maken met een camera die het niet deed. Ik vond dat altijd iets magisch hebben.
0: Je hebt ook een grafische opleiding gedaan,
3: toch? Ik heb ook nog een grafische opleiding gehad. In ieder geval, toen kwam ik in contact met Jan Smit. Ik ga nu nog heel snel doorheen. Hoor. Die kreeg toen een reality show, gewoon Jan Smit. Daar kreeg ik een rolletje in. En van het een kwam het ander. Toen kwam de zomer voorbij. En toen uiteindelijk werd me een baan aangeboden achter de schermen bij tv. Als producer, dat heb ik toen 7 jaar gedaan. En toen ben ik bij de Tros terechtgekomen. Heb ik bij Sterren.nl gepresenteerd. En zodoende kwam het een en het ander de zomer voorbij. Wie is de mol? Televisiering, Talent Award. Ja, en dan ben je er. Of wat, dat klinkt een beetje opschepperig. Maar dan heb je... Ja.
0: Ik heb twee kanten met vragen staan. Die zijn nu allemaal nat. Ik wou beginnen bij ons pogen.
3: Oké, nou, we gaan gewoon even terug in het gesprek aan.
0: Want ik weet dat je daar je eerste dansmoves maakte samen met Jesse Muren. Wij hadden toen een kindervoorstelling gecombineerd met het ballet.

0: In Annemarie heb ik.
1: Dat was echt gek. Gedaan.
2: Ja, toch?
0: En dat was een enorme uitdaging, want dan krijg je echt te maken dus met professionele dansen.
2: Ik was erbij.
0: Ja. Krijg je ook echt choreografieën te doen waarvan je denkt, ja, maar dit gaat mij echt niet lukken. En dan moet je dat binnen 5 dagen onder de knie hebben. Dus ja. dat was mega leuk om te doen.
2: Hij kan het. En wij hebben voor jou in de rol van Jesus Christ Superstar ook een dans.
0: Dat was ook
2: toegevoegd.
0: Dat was ook nog een dans. Maar ja. Ik ga mezelf echt niet hier wegzetten als danser.
2: Nou blijkt het een danser. Het blijkt een danser te zijn. Helemaal een presentator.
0: Stap-tik aankomende week. Hoor. In de molen.
2: We stappen over naar Mel.
0: Stap-tik.
2: Een volstrotje.
0: Die heb ik er nog wel in zitten.
2: Ja, oké. Okay. Hey, maar je tv-carrière, dat is...
0: Ja,
2: van A tot Z. Alles wat ertussen zat.
0: Altijd je dromen najagen. En als je iets echt wilt, dan moet je het ook doen. Maar ik moet je wel zeggen, en dat zei ik toevallig net hier in de wandelgangen ook. Het echte zaadje is eigenlijk echt hier wel begonnen bij de LOVJ.
2: Nee, bij ons Paul.
0: Ja, maar dat is het toneelspel. Nee, maar als je het hebt over tv maken. Wij kregen hier toen de kans om een Love and Kicking te maken. Ja. Samen met Jenny Smit en het hele team.
2: Correct.
0: En daar heb ik eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, het meeste van geleerd. Want dan heb je dus carte blanche. Je mag zelf je eigen programma samenstellen. Je mag zelf de invulling bedenken. Van oké, welke filmpjes ga ik opnemen? Welke gasten, decor, alles. We moesten zelf voor het geld regelen. Want het moest ook allemaal bekostigd worden. En dat was achteraf zo'n vreselijke leuke tijd.
2: Daar heb ik echt.
0: Ja. En dat zeg ik ook altijd als mensen naar mij toe komen van joh, hoe ben je nou bij tv terechtgekomen en ik zou het ook zo graag willen. Dan zeg ik, nou, hoe lang ben je al werkzaam bij de lokale omroep? Ja, nee, niet. Ik zeg, maar dan wil je het niet.
2: Ja.
0: Want je moet, als je echt wil, dan zoek je een lokale omroep of een regionale omroep waar je desnoods kabels moet dragen.
1: Ja, maar zoek je op. En nog steeds, hè? Want ik bedoel, als je het nu hebt over zoveel jaar geleden dat je bij de LOVJ, dus zeg maar, dat aan het opzetten was samen met Jenny. Dat wordt nog steeds gigantisch bekeken. Ik bedoel, de jeugd komt steeds naar je toe. Met alles wat ze dan. Met de typetjes die hij er toen in heeft.
0: Ja, vorig jaar was er nog weer een hele groep die als Jack.
1: Dat was fantastisch.
0: Of de White Wankers.
1: Nou, dat bedoel ik.
2: Ja, die had ik hier nog als vraag staan. Ja. Met de White Wankers. Moeten we het daar nou even over hebben. Maar jij kreeg het ook voor elkaar. Ik weet niet of je toen al in de tv-wereld actief was. Maar André van Duin zat bijvoorbeeld ook in die show.
0: En Paul de Leeuw.
2: Paul de Leeuw.
0: Petit,
2: niet te vergeten.
0: Edwin Evers.
2: Ja.
0: Hebben ze allemaal gekregen. Nou, gewoon door brutaal.
2: Hoe dan?
0: Met een pontje paling. Want we hadden ook geen, we hadden niks.
2: Nee.
0: Dus het was echt van, oké, vind je ons leuk? Wij hebben een programmaatje bij de LOVJ. Het is live op zondagmiddag tussen 12 en 1.
2: Je krijgt er niks voor.
0: Je krijgt
2: nou
0: niks
2: die paling dan.
0: Een pontje paling. Ja, dus dat hebben ze echt gedaan omdat ze het sympathiek vonden. Want ze kunnen er ook niks verkopen. Want relatief gezien kijkt er natuurlijk geen hond. Als je het moet vergelijken
2: Nu achteraf met streamen
1: zeker,
2: of zo.
1: Zeker, maar op dat moment, waar komen ze voor, zeg maar?
0: Ja, weet je, je hebt 20.000 kijkers misschien. En dat is in tv-land natuurlijk helemaal niks.
2: Hey, we gaan alvast even één plaat draaien van de orde gaatjes. En dan komt Cortoli na. En dan daarna praten we even verder over jullie carrière als duo.
0: Zeker.

0: Absoluut lokaal fenomeen, de Orgaatjes. En ze gingen alle gaar gingen ze er tegenaan. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik ze zag, kippenvel. Overal kippenvel. Dat ik dacht, mijn god. Ja, sorry.
1: Dat je om dat spreekt.
0: Ja, echt. Toen hadden jullie nog niet eens gezongen.
2: Oh. Ja, maar wij kunnen veel mooier dan alleen zien. Ja.
0: We gaan even over naar de hoe zeg je altijd? Ja, de gemeente kan niet zonder Kortol. Het is de serieuze nood van de middag. Want zonder Cor zijn we dolend. Gaan we gewoon het kermisbootje in. Dat kan natuurlijk niet, Cor.
3: Ik kan het van mezelf niet bevestigen. Ik ben hier vandaag eigenlijk een beetje in met mijn neus in de boter gevallen.
0: Nou, vertel.
3: Nou, sowieso, Kees Tol, laat ik het anders zeggen. Je hebt Tol en Tol. In dit geval zit hier ook Tol en Tol. Alleen, daar zit wel verschil in. En dat programma op zondagavond, wij kijken daar elke zondagavond naar. En met heel veel respect voor hoe dat dan gaat en hoe dat opgelost wordt. Hoe blij die mensen op 1A vaak zijn.
4: Ze zijn ook wel eens niet blij.
3: Nee, dat hebben we gezien. En hier zit ook Melanie. En daar heb ik 20 jaar geleden, waar ben je? 35?
5: Ik ben 32.
3: 32? Nou, 18 jaar geleden heb ik je in mijn klas gehad.
5: Zeker.
3: En om nooit meer te vergeten. Dus, dus eigenlijk is het zonde dat ik hier achter die
0: microfoon... Wat? Vertel.
5: Ik zei wel,
0: Ik moet
3: gaan zitten met mijn eigen onderwerp, wat ik best wel voorbereid heb. Want ik zou eigenlijk nog wel eens gewoon een kwartiertje gewoon met Mel weer willen zitten kletsen zoals toen. Weet je nog Mel?
5: Ja, zeker. Okay. Zeker.
3: Richting geven. Deze week heb ik me al een beetje mijn gal daarover gespuugd, denk ik. Maar je ontkomt er niet aan, want ze is, laten we zeggen, journalistiek gezien een kanjer. Mona Keizer. Ze maakt gewoon, en de oude voorzitter van Volendam, Jan Guit, Jan Kotaar, die zei, maakt niet uit hoe je in het nieuws komt, al moet je vuilnis ophalen als ze maar een foto van je maken. En Mona Keizer heeft ook zoiets, of het nou zin heeft wat ze aan het doen is of niet. Alleen, ik wil haar toch een beetje op de vingers tikken. Ik heb een klein beetje hoor. Ik heb jaren voor de klas gestaan. En onder andere zit daar een serie van 13 jaar in. Dat kinderen van 5, 6, 7 jaar oud op de Vincentiëschool binnengebracht werden. En vaak was er met die kinderen best wel wat aan de hand. Vooral als het ging over hoe leer je deze kinderen het nou inderdaad nog leren. Want het ging eigenlijk op geen enkele school goed. Nou, en dan zoek je de bonen van zo'n kind op. En een van de dingen waar ik altijd tegenaan liep was als het begrip links rechts langskwam. Want lezen leer je van links naar rechts. En de lettervolgorde van bepaalde woorden van links naar rechts. Zo zit het in onze cultuur in elkaar. Dus wat deed ik? Want als je twee verschillende dingen tegelijk wil aanleren bij kinderen die dat niet helemaal snappen, die gooi je dat tot in lengte van dagen door elkaar. Dus wat deed ik? Ik had dan altijd een rol van een soort plakband. En dan knipte ik daar een stuk vanaf en dan kregen ze op de eerste dag om hun linkerarm een armband. Die mochten ze er niet afhalen. Nou, dat sprak ik ook met die moeders af. Pas als ze goed wisten dat die band aan de linkerarm zat, dan mocht die af. En daarmee wisten elk kind waarbij in de klas gezeten had, voor de rest van zijn leven, dit is links. En dan lees je deze week van Mona Keizer dat ze deze project 2029 wel moet starten, want de Tweede Kamer wordt al linkser. En toen brak mijn klomp. Ik denk dat ze totaal niet in die klas gezeten heeft met een armband om. Want als je gewoon puur kijkt, de VVD heeft de verkiezingen niet gewonnen. En als je kijkt wat er met de begroting die eigenlijk gisteravond klaar had moeten zijn voor half september, dat die tegengehouden wordt onder één noemer. De VVD-stemmers moeten hoe dan ook gepaaid worden, want anders is het bij de volgende verkiezingen terug naar af. En wat daarvoor nodig is, is helemaal niet belangrijk. Maar aan de rechterkant, waar de VVD dienst van uitmaakt, wordt volledig obstructie gepleegd tegen de begroting die sociaal gezien gewoon bittere noodzaak is. En dan kun je van alles bij bedenken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar je brandverzekering. God hoopt dat je hem nooit nodig hebt. En je kunt ook niet als je huis verkocht wordt zeggen tegen de verzekering, ik heb hem nooit gebruikt, kun je me terugbetalen? Want ja, had mijn geld helemaal niet nodig. Maar dat noemen ze een sociale verzekering. En de politiek en de begroting van ons land is sociaal. En bij de VVD ontbreekt... Ik mag nog 1 minuut, maar daar hou ik het niet aan. In de politiek is op dit moment aan de orde... en zeker in een land als Nederland... na 2 mislukte totaal rechtse kabinetten... en na 14 jaar Rutte... is nu op dit moment gewoon aan de orde... jongens, dat pannetje moet anders volgeschept worden... want daar moet iedereen uit kunnen eten... daarmee moet het land stappen kunnen maken... en als de VVD voet bij stuk houdt... en als er dan ook nog zo'n mormel met project 2029 overheen komt... omdat ze denkt dat aan de rechterkant te weinig kracht uitgevoerd wordt... dan moet ze toch eens terug naar school en koop zo'n armband.

0: Zo, nou.
1: Best nog wel een pen hoor, die Dulles.
2: Geweldig.
1: Je schudt het zo uit zijn mouw, lijkt het wel.
3: Ja, ja, zeker.
4: Waar hebben we het over?
1: De tekst van dit liedje. Maakt niet uit.
4: Nee, ja, maar ik moet dat toch ook eventjes een groot compliment aan mijn vader geven. Nee,
1: dat sowieso.
4: De melodie is natuurlijk dat ook sowieso. Wel
3: zeker. Absoluut.
1: Maar elke keer als er een idee is, dan ga je naar pa, want ik maak even een brugje naar jullie nieuwste plaat.
4: Ja.
1: Daar heeft ook Jan Dulles weer textueel aan bijgedragen. Want die idee was van jou?
4: Over het algemeen kom ik wel met het idee.
3: Zeker.
4: Ja? Toch, Mel?
3: Ja, ja. Kees komt altijd met een aantal liedjes. En dan zeg ik, nou, stuur even door. Dan zegt hij, nee. Ik moet het uitleggen. Dus dan moet ik bij Kees langskomen of hij komt bij mij langs.
4: Ja.
3: En dan moet hij met handen en benen moet hij uitleggen hoe het moet. En hoe zeg maar de modulatie ja, komt. Ja, en, waar het, en wat voor tempo het is. Dus ik zeg, ik moet het helemaal zien en voelen.
4: Ik ga dat niet ook op een telefoontje laten horen. Nee. Dat moet gewoon goed.
1: Jij gaat voor
4: box.
1: De neus staan en dan met de bewegingen erbij. En dan lekker spastisch.
4: En wij vinden het dan altijd leuk om een liedje van mijn vader te kiezen.
3: Zeker.
4: Iets wat mijn vader heeft gemaakt. Dus ofwel uit de Tol periode of Annie Schilder periode of het BZN periode.
1: Want dat is de standaard eigenlijk.
4: Ja, alle liedjes zijn van geschreven door mijn vader. Dus dat vinden wij gewoon leuk.
1: Maar dat zeker weten.
4: Ik bedoel, we gaan niet een ander liedje vercoveren, terwijl ik de beste liedjeschrijver van Nederland thuis op zit.
1: Ja, precies. Ja. Maar het zijn ook de mooiste melodieën.
4: Daarom.
1: Daar staat hij onbekend.
4: En we hebben het ook een keer aan Piet gevraagd, maar die hebben we afgekeurd.
1: Die Piet.
3: Dat is echt.
1: Nou, moet de kennis nog beginnen. Ja. Er is nu al een breuk in de aardigheid. Ja.
3: Nee, joh, zo gaan wij met elkaar op
1: dagelijks. Ja, dat is
4: het. Wat zijn we toch aan het zijn?
1: Hey, maar het is het vierde nummer. Er is een jaar tussen geweest waar dat had niks met corona zo te maken. Of
4: nee, volgens mij hebben we al meerdere jaren gehad dat het.
3: Ja, zeker.
1: Je zei net, ik heb altijd een aantal liedjes. Maar het is niet zo dat er elk jaar dan uitgeplukt wordt.
3: Nee, maar het is gewoon meer een aantal liedjes. En dan is het, is dit het beste idee of is dit het beste idee?
1: Oh, zo,
3: het is niet dat zeg maar dat dan. Het volgende idee, nou dat is hem dan waarschijnlijk gewoon niet. Nee,
4: en wij hebben echt altijd uitgesproken naar elkaar kijken. We hebben het nog steeds gewoon over kermisliedjes, hè, jongens. Ja. Ik bedoel, we gaan het ook niet groter en belangrijker maken.
1: We
4: gaan
1: er niet met land in.
4: Nee, en dat sowieso niet. En als we een leuk ideetje hebben, dan vinden we het leuk. Maar het is niet zo dat wij nu al denken van er moet volgend jaar een liedje komen, helemaal
1: niet.
3: Nee, absoluut niet.
1: Je bent goed bevriend met Jan Smeet, maar muziekfeest op het plein of zo, jullie met z'n tweeën met zo'n liedje, dat
3: Nee, maar luister, ik ben natuurlijk ook met Mel VF ben ik gewoon heel druk.
1: Ja.
3: En dat is echt wel iets wat je neerzet met een bepaald profiel. Dus als ik daarna als Jan de Dal met Kees en dat past er niet bij.
4: Nee,
3: dus,
4: en dat
1: maar als dat nou meer scoort dan Mel VF?
3: Geef ik niet om.
1: Ah, oké.
4: Okay. Nee,
1: het is een principe.
3: Ja, dat is een principe. Ah, maar het is voor ons met kermis en het is zeg maar vrienden om elkaar. We hebben het leuk, we vinden het gezellig.
4: En het moet echt lokaal blijven. Wij hebben daar nooit ook de behoefte gehad om ook daar maar enigszins mee. We proberen het ook echt wel een beetje tegen te houden.
1: Ja, dan moet je vooral bij de lokale omroep gaan
4: zitten. Nee, kijk, dit is lokaal. Dit hoort erbij.
1: Maar heel Noord-Holland luisteren.
4: Nee, maar als ik bijvoorbeeld iets op mijn social media plaats, omtrent dit liedje, omtrent de Aardigheid, dan tag ik Mel ook nooit. Want ik wil dat gewoon echt gescheiden
3: is. Dat is gescheiden.
1: Ja.
3: En het was wel grappig, want ooit werd jij een keertje gebeld door Sander, volgens mij Sander Landgraaf.
4: Radio 538.
3: Ja. Radio 538, want die had het liedje toen gehoord. Bring Me From was dat volgens mij toen die tijd. Of je die mocht draaien en ik kreeg de vlekken in mijn nek.
4: Maar hij werd wel gedraaid. 538. Ik zeg, ik kan er niks aan doen.
3: Hou op!
4: Nee, het moet gewoon lokaal blijven. Ja.
1: Oké. Okay. De carrière van Mel, we hebben jou nou toch hier in de studio.
3: Ja, zeker.
1: Vertel wat ben je nu aan het doen?
3: Nou, we hebben...
1: Even één schot voor de boeg. Vincent is bij jou op bezoek geweest bij Caprera.
3: Ja, we hebben het er net even over.
0: Serieus kippenvel. Nou, ik heb het al een paar keer genoemd, maar ik vond het echt heel erg goed.
1: Maar inmiddels vanuit het Piestien en de Jozef en de Kroegen en zo, heb je ook alweer Caprera op je...
3: Zeker, dit was het derde jaar dat we dit hebben gedaan in Caprera. En dat gaat echt hartstikke goed.
1: En dat zit dan ook vol? Dat is wel een volle tent.
4: Ja, maar nu ga ik toch even inspringen op, want Mel treedt natuurlijk best heel veel op door het hele land.
1: Ja, maar goed,
4: en als ik dan wel eens heen ga, bijvoorbeeld de laatste keer dat ik ben geweest, was... de laatste keer was Purmerend, maar daarvoor was in Rotterdam, in het oude Luxor. Nou, dan denk je Mel VF in het oude Luxor. tot de laatste stoel gevuld. Ah, dus deze dame speelt door het hele land elke week alle theaters voor.
1: Nou ja, ik had zelfs nog staan, de North Sea Jazz Festival. Ben je ook geweest?
3: Ja, North Sea Jazz, het is wel een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. Maar we hebben echt, we hebben, ik bedoel, Zwarte Cross hebben we nu al 2 keer gedaan, wat helemaal te gek was.
1: Heb je dan een aangepaste playlist?
3: Nee, maar dat is juist, ze benaderen jou en of je wordt zeg maar geboekt, ook vanuit jouw welke muziek je maakt. Dus je gaat echt vanuit je eigen kracht ze boeken jou om jouw muziek.
1: Maar Zwarte Cross, dan denk ik aan boerenrock.
3: Nee, dat is van alles.
1: Met alle respect over. Maar
3: nee, maar daar is van alles.
1: Dat past
3: alles.
1: Mel V dan ook gewoon.
3: Zeker, maar het zijn allerlei genres. En dat is, ik bedoel, van Nederlands naar rock, naar soul. Er is van alles te beleven.
1: Okay.
3: Dus dat is hartstikke te gek. En ik denk dat ook de kracht is van waar wij voor staan. En dat we altijd een beetje, dat we altijd bij onszelf blijven.
1: Ja.
3: En dat vind ik heel leuk. En daarom krijg ik er ook nog steeds, heb ik er heel veel zin in. En dankjewel Kees trouwens dat je dat
4: zei. Ja, nee, maar dat is echt zo. En wat ik ook zo mooi vind van Mel.
1: Lief duo,
4: hè. Nou ja, maar Mel die gaat ook echt, die staat echt voor haar eigen product.
1: Ja.
4: En die laat zich niet omlullen. Maar kijk, tegenwoordig, en met alle respect zeg ik dat, als jij een beetje Hollandse hoempapa muziek maakt, kom je heel snel in de hitlijsten en sta je op het Tros Muziekfeest, op tv enzovoort. Dat is tegenwoordig een hele gangbare stijl waarmee je heel snel ook succes kan boeken.
3: Ja.
4: En Mel die blijft gewoon staan voor haar eigen product. En die schrijft haar eigen liedjes.
0: Zullen we de laatste eigen product eens even laten horen?
1: Gaan we nu wel
3: even. Dat vind ik leuk.
0: Ja?
1: Hoe heet die?
3: Is dat Rooftop?
0: Dat is zeker Rooftop.
1: Dan cool. Een Rooftop.

0: Heel goed. Lekker. Rooftop. Ach, jongens, daar word je toch helemaal rustig van.
1: We moeten allemaal, hoor ik net, naar Mel.
2: Fantastisch.
1: Ja. Als Mel weer op tournee gaat, dames en heren luisteraars, dan is het absoluut de moeite waard om haar eens een keer met een bezoek te vereren.
3: Dat zou ik leuk vinden.
4: Zo is het.
1: Wij gaan dat vast en zeker doen.
0: We hebben nog even. Nou, even tussendoor, want ik maak even natuurlijk een mooi bruggetje.
1: Ja, nu.
0: Een mooi bruggetje. Want wij hoorden ook inderdaad, Kees hoorde en ik gewoon even zeggen, die is gewoon trots op haar.
1: Ja.
0: Trots op jou.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: En dan komt die tekst.
4: En dan hoor je.
1: En dan heb je meteen de titel. Dan heb je meteen de titel voor een nieuw liedje te pakken.
2: Netjes, jongens. Wauw.
1: Ja. Trots op jullie.
4: Ja, trots op jou.
1: Harde gaatjes. Ja. We hebben niet zoveel tijd.
4: Kom maar
1: in. Jullie laatste liedje is gebaseerd op weer een nummer van de BZN.
4: Over een oud liedje van BZN. Geschreven door mijn oma Kees, die er helaas niet meer is. Ja. En mijn vader heeft er ook aan meegewerkt, muzikaal gezien. Tekst weet ik eventjes niet. Maar oud BZN liedje. En ik had het idee, een liedje over Volendam. We bereiken zoveel op gebied van sport, bedrijven, artiesten.
3: Alles,
4: alles en iedereen. En dan gaan we, daar hebben we een liedje omheen bedacht. Trots op jou, trots op Volendam.
1: Ja. En dat is gebaseerd op het nummer If I Say The Words
4: van BZN.
1: Van BZN zoals we de show openden.
4: Ja. Ja. Daar straks. En dit is onze kermisversie.
1: Ja. Gaan we hem gelijk draaien?
0: Ja, we gaan hem gelijk draaien.
1: De tijd is op.
0: Nou, we weten niet helemaal of het die... maar ik wil hem gewoon gedraaid hebben. En misschien komen we nog heel even terug, maar misschien ook niet. Als we niet terugkomen, waanzinnige kermis. En dank jullie wel dat je dit op de plaat gezet hebt.
3: Nou, dank jullie wel.
4: Dank je wel.
1: Fijne kermis.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
4: Hallo, met Baltus.
5: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
4: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van...
6: Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
5: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
4: Natuurlijk, Minsy. Kom op, daar gaan we.
6: Baltus, Baltus, Baltus.
5: Oeh, sorry.
7: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
6: Lekker!
5: Zo erg lekker.
7: Welkom.
8: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
12: Moet je naar geen nieuwe website?
13: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
12: Bij wie?
13: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
16: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
17: Oeh, maat, Soscom.
18: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
19: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
20: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
21: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
22: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
23: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
24: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Kekskeukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Kekskeukens voor een dijk van een keuken.
25: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
26: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: Ja, ja, en dat is een zekerheidje. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5, dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Ja, en het is nu natuurlijk kermistijd, hè, dat weten jullie wel. En de afgelopen jaren heb ik op zaterdagmiddag voor de Edammer en Volendammer kermis trouwens geen programma gemaakt. En dat is voor vandaag wel gevraagd, dus heel graag zelfs. En daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Het zal waarschijnlijk het meest bevallen bij de oudere luisteraars. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar ook de jonkies hier op Volendam, die zullen dit ook wel een hele leuke lijst vinden. We zijn begonnen, lekker begonnen, met Brian Ferry met Let's Stick Together. Hij werd bekend als zanger en songwriter van de rockband Roxy Music en had daarna een succesvolle solo carrière. Wij hebben hem met de band Roxy Music gezien en solo. En toen we hem solo zagen, in de music eindigal was dat nog, toen hoorden we van tevoren al dat hij niet lekker was die avond ervoor. Toen had hij in België opgetreden. En dat was ook zo. Hij was een beetje ziek. En ja, dat viel erg tegen, dat concert. Heel jammer. Dan gaan we verder met No Pitches Please. Ja, ja, met prachtige nummers zoals Hare Krishna. En ook

0: Dance of Love, de Walkers. Ja, dan zie ik me weer in de pushybar. Helemaal uit mijn dak gaan. Een jongetje van zo'n jaartje of 18. Door de combinatie van popmuziek en skiffle, voorzien van zang van Jane Inmay, had de groep een geheel eigen geluid. Het nummer There's No More Corn on the Brasses bereikte hoge plaatsen op de hitlijsten over de hele wereld. Ik dacht dat ze in Brazilië zelfs op nummer 1 kwamen. Ja, en dan in die jaren in de pushybar, dan draaiden ze ook My Darling Helena en Taboo. Ook echt de hele bar op z'n kop. Dan gaan we verder met Imca Marina. Vino, waar blijft de wijn?
1: Mijn lief.

Ook een topper hoor, A Letter van de Cats. Het nummer is een klassieker gebleken. In 2013 kwam het nummer op 98 terecht van de Volendammer Top 1000. Een eenmalige all-time lijst die in 2013 door luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en tv-stations werd samengesteld. Terwijl de zanger zijn relatie al een tijdje uit heeft, denkt hij nog steeds aan haar. Hij probeert elke dag te bellen omdat hij er nog een keer over wil praten. Hij heeft haar echter niet kunnen bereiken en daarom schrijft hij die letter. Dan gaan we verder met een lekkere kraker van de Cheer Girls Band, Centerfold.

La Belle France, gezellig nummertje van Jen Roch. Jen Roch was een band uit Volendam van 1972 tot 2006. Dat is best wel lang. Die tot en met de jaren 80 singles uitbracht in de genres Paling Sound en Country Rock. Bandleden van het eerste uur waren onder meer Theo van Scherpenzeel en Jaap Schilder de Witte. De band was in zijn bestaan vooral succesvol als coverband. Er waren veel wisselingen met in 1992 het aantreden van de toen nog maar 15-jarige Jaap Kwakman. Die met De Witte en Jan Dulles in 2002 de formatie 3J's vormde. Ja jongens, allemaal geschiedenis. Ja, en wat betreft die coverband. Ik heb ze Tom Paul Glaser zien begeleiden, de band. Ja, dat was echt fantastisch. Onvergetelijk concert. Dan gaan we verder met een Duits nummertje van Gerhard Wendland.

Ja, en ook dit drink, drink, drink van de George Baker Selection. Dat doet me ook denken aan die pushybar tijd. Ja, en we gaven daar goed gehoor aan hoor, aan dat drink, drink, drink. Maar de George Baker Selection had wel meer mooie nummers hoor, om op een feestje te draaien. Dan gaan we naar twee nummers van Frans Duits en van Dirk Meeldijk. Nou, die vond mevrouw fantastisch mooi, maar we waren altijd in de war welke nou van Frans Duits en welke van Dirk Meeldijk was. Ja, we beginnen met Frans Duits met Jij denkt maar dat je alles...

was Dirk Meeldijk met Ik hou van het leven. Dan gaan we naar een nummer van de BZN. We zaten tot een paar jaar geleden op vrijdagavond van kermis altijd hier. En dat was altijd reuze gezellig. En Jan Betje die vroeg Only to You van de BZN aan. Nou, Only to You gevonden, maar dat was hem niet. Toen de volgende dag, ja, toen zaten we toevallig ook weer bij elkaar. Daar kwam heel veel voor hoor, in die tijd met kermis. En toen kwam deze voorbij en toen zei hij, dit is hem.

0: bent.
1: Blauw van de Sangria, de Shonies. Ja, en dit doet me dan weer denken aan die prachtige vakanties in Blanes. Met de kinderen nog mee. Ja, ja, alweer zo lang geleden. In de zomer van 1995 braken de Shonies landelijk door met het van Karen Kent gecoverde nummer Dans je de hele nacht met mij. Dat de eerste plek in de Nederlandse hitparade bereikte. Ook het album Verse Vis en Lingerie werd een succes. In de jaren erna bleven de Shonies aan de weg timmeren met nummers als Blauw van de Sangria, die we net gedraaid hebben. Zwemmen zonder slip, een bewerking van Runaround Sue en Annemarie. Het repertoire van de band bestaat uit covers van bekende liedjes, gecombineerd met zelfgeschreven, vaak komische teksten. Ook de muzikale productie van hun liedjes namen de Shonies vaak in eigen hand. Ja, dan gaan we verder met een nummer die volgens mijn vader op geen feestje mocht

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299 657060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
7: Moet je in Agri nieuwe webshop?
8: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
7: Baby?
8: Bij Venturi.
9: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Belangrijke kermismededeling.
16: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
17: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
18: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
19: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
20: Padelcentrum Bol breidt uit.
21: Hé, hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
22: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
21: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-tegen-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
22: Ja, slap na, je doe je in die hals.
21: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij kan ik nou deze sturen?
20: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur dat de kermismuziek mag draaien op de zaterdagmiddag van de Edammer Kermis. Die de vorige uur niet geluisterd hebben, ik ben Klaas Bon, folks, en ik ga dat voor jullie proberen te doen. En volgens mij lukt het wel aardig, hoor. We zijn begonnen met Tom en Dick met Bloody Mary. Ik denk dat ik een jaartje of 14 was. Toen zat mijn zus met een hele grote vriendinnenploeg kermis te vieren. En ik mocht dat natuurlijk toen de tijd toch niet. En toen zag ik ze allemaal uit hun dak gaan bij dit nummer. Toen was ik daar gewoon een beetje jaloers op dat ik nog niet de kermis mocht. Tom en Dick met Bloody Mary. Geweldig. Dan gaan we verder met de

Franstalig lied van de Belgische zanger Joe Harris uit 1976. Het nummer is een cover van de Duitsstalige hit Grischi Garwijn van Udo Jurgens. Met een Nederlandse tekst over een koude winteravond en troost in een café. De volgende is van Al Martino. Ik zie nog mijn ome Jaap op het podium in de Jozef staan. Op een feest. Toen deed hij dit. Geweldig. Spanish Eyes. MUZIEK

Bring Me Vroom is een nummer van de band De Oude Gaatjes, uitgebracht in 2018 op het verzamelalbum De Kermis. Het nummer is een Volendammer / dialectachtige bewerking of vertaling, waarschijnlijk van Take Me Home. Ja, en wie zijn nou De Oude Gaatjes? Ja, dat zijn Mel en Kees Tol. En die twee die hebben er al een aardige carrière van opgebouwd op het ogenblik. Ja, en Kees en Mel die doen het goed. Die hebben een aardige carrière opgebouwd inmiddels. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Jeff. Kermis in Volendam. MUZIEK

Dancing in the Street. Lekker, hè? David Bowie en Mick Jagger. Ze kwamen elkaar vaak tegen tijdens de hoogtijdagen van de glamrock. Zij deelden een wederzijdse bewondering en een iconische status in de muziekwereld. Dancing in the Street brachten ze uit in 1985. De opbrengst van het nummer ging naar het goede doel voor het benefietconcert Live Aid. De bijbehorende iets wat overdreven energieke videoclip waarin ze samen dansen werd wereldwijd beroemd en vaak vertoond op de tv. Dan gaan we naar twee Nederlandse producties uit het verre verleden. Ja, en die ik persoonlijk erg gezellig vind. Ik hoop van jullie ook. We krijgen zometeen Ria Valk met Als ik de golven aan het strand zie. En we beginnen met Anita Berry met Middellandse.

0: kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

Als ik de golven aan de strand zie, Ria Valk. Ze heeft 9 top 40 hits gescoord. Maar volgens mij nog wel een aantal nummers voor de top 40. Die veel op de radio gedraaid werden. Waaronder Tommy uit Tennessee. Je moet hem herkennen. Ja, ze had een paar grote hits zoals Leo, Moeder ik ben zo bang en Moet je mijn zuster zien. Dan gaan we verder met een nummertje. Ja, dan denk ik ook weer aan die tijd. Dat we een jaartje of 2, 23 waren. De BZN met Zing.

Blijf bij mij, André Hazes en Gerard Joling. De oorsprong van dit nummer ligt in Italië. Blijf bij mij is namelijk een cover van het nummer Force van de Italiaanse zanger Pupo uit 1979. Ja, wie kent hem niet? Het duet met Joling werd opgenomen na de dood van Hazes. Het is niet de eerste keer dat er een duet met Hazes werd opgenomen na zijn dood. In 2006 deed rapper Ali B het al met het nummer Wij houden van Oranje. Dan gaan we verder met een machtig mooi nummer van de 3J's. Toen nog de blauwe bus. Het is een cover of eigenlijk vertaling van Snowy Breasted Pearl van de Wolftones. Hier komt Dansen op de Dijk. MUZIEK

Santa Maria, Jo Buijs. De huidige generatie kermisartiesten staat op de schouders van reuzen. Grootheden in een lange muzikale traditie rond het Volendamse feest van het jaar. Van deze lokale helden kan Joop Vracht wellicht als een van de belangrijkste worden aangemerkt. Er zijn slechts weinig dorpsgenoten die zijn lied De Santa Maria niet woordelijk kunnen meezingen. Joops talent werd tijdens zijn leven niet alleen binnen de dorpsgrenzen opgemerkt. Zo toonde een Duitse platenmaatschappij ooit serieuze interesse in zijn muziek. Maar ja, het is eigenlijk niet veel verder gekomen. En zo zitten deze twee uurtjes er voor vandaag ook weer op. Ik heb het met heel veel plezier gedaan en ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Deze twee uurtjes worden vannacht nog een keer herhaald van 1 tot 3. Ja, en ik ben er maandag gewoon weer van 5 tot 7 met rond 6. Met dan natuurlijk ook alleen maar kermismuziek. Ja, ik wens degene die vanavond en morgen nog feest willen vieren in Edam heel veel plezier. En dan ga ik nu afsluiten met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Mick Jagger met zijn Rolling Stones. Ja, en dit was bij ons ook altijd een hoogtepunt hoor, als dit nummer opstond. Echt uit je dak. Sweet Virginia, doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrisch auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Klaar voor de kermis, buur?
7: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
6: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
7: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
6: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
7: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
6: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
8: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
9: Nou ja, niet nou.
10: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Nou ja, niet nou.
11: Oeh, maat, Soscom.
12: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
13: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis? Of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
14: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
13: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
15: Maar waarom Veentory?
16: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
15: Dus baby?
16: Bij Veentory.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion... die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt... zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen... en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau... Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
19: Hallo, met Baltus.
20: Hey, joe. Je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
19: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van... Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal.
20: Doen?
19: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
20: Sorry.
19: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
20: Zo erg lekker.
19: Welkom.
21: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
22: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
2: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
3: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
4: Het is zomer. Warme hits en

Meteen al een knaller. De eerste plaat. Wat is je goed, hè? Hij is er helaas niet meer onder ons, Raoul Malo. Maar hij heeft een stuk muziek achtergelaten. Ongekend mooi, mensen. Welkom op de Edamme Kermis. We hebben Edamme Kermis natuurlijk volgende week de Volendamme Kermis. En we gaan lekkere, gezellige muziek draaien. Ik heb wat originele muziek meegenomen. Net als ook Klaas Bond. Mijn collega die hiervoor nog even 2 uur draaide. Met Klaas had je ontzettend leuke muziek trouwens. Echt weer eens platen waar je nooit meer van had gehoord. Ik heb er ook een paar van die meegenomen. Dus mensen, blijven lekker zitten. En we gaan gewoon lekker, gezellig, veel gezellige muziek draaien. Ik ga beginnen met een van de mooiste van de BZN. Geloof mij. Zeker weten. Hier is Amore.

0: Ja, die vedestart ben ik nog niet aangewend. Dat die nog steeds doet de microfoon. Maar dat komt allemaal goed, mensen. Je hoort er even drie op rij, natuurlijk. Het mag niet ontbreken met de Volendammer en Edamme Kermis. De Piedels met de Piedels aan de stereo. We hadden Vicky Leanders met ook een mooie gouden ouwe uit de jaren 70 met die bouzouki klang. En we hadden ook nog een van de mooiste van het album Horizon van de BZN. Dat was trouwens hun laatste album samen met Kees en Thomas Stol. En ze deden Amore. Natuurlijk heb ik ook een vaste luisteraar, dat is Gaar Dobbel. En Gaar Dobbel is een hele grote fan van Jannes. Dus Gaar, deze even speciaal voor jou.
1: Dicht bij jou voel ik me beter. Dat besef ik steeds

Nog steeds een wereldplaat dit hoor. Ik moet ik eerlijk gewoon toegeven. Frans Vaart hoorde u uit Volendam vandaan. Met gooi de glazen vol. Eentje die je ook niet mag ontbreken. Die hoort hem bijna elk uur. Hoorde wel een plaatje van haar voorbij komen. En ja, dat is gewoon, die zit gewoon bij ons in ons bloed hier in Volendam. En dat is niemand minder dan Imca Marina. En moet je toch even een plaatje draaien. Hè? Maar wel een beetje een originele. Niet te geëikte. Dus deze is leuk. Het gaat wel over. Imca.

En onder ons is had een keertje op maandag van kermis met Imca Marina. Die kwam vroeger altijd in de Gaf van Nederland boven. In, ook beneden trouwens. En het was altijd gezellig met die meid. Het is nog steeds... ze heeft fantastisch mooie muziek gemaakt. En een leuke vrouw. Moet ik even zeggen, helemaal niks. Ik ga nog aan mijn plaat draaien uit diezelfde tijd. Want Rita Hovink had in die tijd ook een hele grote hit met deze plaat onder andere. En dat was Dolores.

Rita Hovink, terug naar de jaren 70 met Dolores. En dat blijft een mooie plaat. Hè. We vergeten trouwens bijna dat wij een 2 uurtjes country hebben elke zaterdag. En daar moeten we toch een beetje met de kermis een beetje doorheen zien te breien. Maar dat gaat me zeker even lukken met onder andere deze van Linda Ronstadt. Voor de liefhebbers.

Zo, is dat ook weer goed gemaakt dus. Twee lekkere countryplaten. De eerste natuurlijk van de Texas Tournee. Dus hoorde u als laatste met Who Were You Thinking Of. En Los Laureles van Linda Ronstadt. En die kwam dan van de cd Canciones de Mi Padre. We gaan natuurlijk een beetje gezellig uit. Dus zal er eentje van Frans Bauer doen dan. Speciaal voor Arne Bolleboy. Komt ie aan.

0: Zo, er was nog eentje van Frans Bauer. Ik moet even kijken hoe ik met de tijd uitkom. Dus we moeten nog een beetje bijlullen. Dennis, hoe gaat het met jou trouwens?
1: Goed.
0: Goed?
1: Ja hoor.
0: Waar kom je vandaan?
1: Overal.
0: Overal?
1: Ja.
0: Nog steeds bij NPO 5 en zo bezig, yeah. Zo volop. En. Nou, lekker allemaal. En moet je nog de kermis op?
1: Ja.
0: Hoeveel dagen?
1: Alle dagen.
0: Alle dagen, oké.
1: En dan ga je... Ik moet mijn stem bewaren, want ik moet nog ook zingen.
0: Ook nog? Of voor, ja. voor je plaats, zeg maar.
1: Yep.
0: Dus je moet nog optreden ook?
1: Yep.
0: En waar?
1: Dat mag ik nog niet zeggen.
0: Ah, kom op, man.
1: In de Jozef,
0: ook in de Jozef, in de maandag. Dat is leuk. Dat is gezellig. Nou, ik ben zeer benieuwd. Dus jullie hebben weer een nieuwe plaat of is het gewoon een bestaande plaat nog?
1: Het is een bestaand nummer. En wij hebben het gecoverd van de groep.
0: Oké, nou, dat is leuk.
1: Dus met toestemming.
0: Met toestemming, oké. Yep. Dat moet tegenwoordig ook allemaal.
1: Ja, je mag niet zomaar. Prima, hè?
0: Ze zijn tegenwoordig heel erg streng in dat soort dingen allemaal.
1: Ja, klopt.
0: Nou, mensen, even kijken. Ja, het eerste uur zit erop. Ik ga nog een uurtje verder, direct hoor. Dus het blijft nog steeds gezellig allemaal. En ik ga er nog eentje draaien voor mijn grote vriend Kees Bok. Ja, Kees Schilder, ze kennen we hem beter. Maar die is een hele grote fan van deze band. Trouwens ook Henk van Montfort nog vroeger. Daarmee gaan wij afsluiten. We gaan eruit met een gezellige van Tai Tai. Tot na de klok van 6 uur. We gaan eruit met de Chili Mexicana.

0: jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
3: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
4: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Moet je naar die nieuwe website?
12: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
11: Bij wie?
12: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende de militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
16: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
17: Oeh, maat, zo schoon.
18: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
19: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
22: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
23: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: DGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, DGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
1: Dit Uur Lof Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

De opener van het tweede uur. Dan moet je aan mij vragen, is het nou, is deze versie nou beter dan het origineel of is deze versie nou beter? Nou, ik, ja, het wordt heel moeilijk hoor. Ik ben een echte Cats fan, maar deze mag er ook zeker even zijn. Van de Tribute to the Cats Band. U hoorde I Walk Through the Fields. Welkom bij het tweede uur Edammer Kermis. We gaan weer lekkere muziek draaien. Ook heel veel muziek uit Volendam. Dat heb ik gewoon even in gedachten gedaan. Dat gaan we leuk doen. De volgende plaat is van de formatie Next One. Daar ga ik iets over vertellen. Het was een Volendamse band uit de palingsound genre. De groep had tussen 1975 en 1982 4 top 40 hits. Tot 1980 was de line-up Piet Schilder, André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder en Toom Veerman, de koe. Hierna verliet, behalve Piet Schilder, iedereen de band. Hiervoor kwamen in de plaats Nico Tol, Jan Sombroek, Ed Antoine en Willem Jonk terug. Hun laatste hit, Kids Forever, was een medley van hits van hun plaatsnoten The Cats. Van 1985 tot 2000 namen ze samen met Kees Steur Sjor het drumstokje over van Willem Jonk. En ik ga ze mooi draaien uit die goede oude tijd van Next One. Dat is deze. Goed, hè? En hij blijft goed, deze, hoor. Little Spanish Sailor. Terug naar de jaren 70.

Wat blijven deze evergreens toch mooi, hè? Jen Rog hoorde u met La Belle France. Ja, yeah. En daarvoor ook nog een mooie houden van Next One, Little Spanish Sailor. De volgende plaat is van de formatie De Kleintje Pils. Ook wel Kleintje Pils, niet te verwarren met het Kleintje Pils Dweilorkest. Was een muziektrio uit Volendam dat tussen 1970 en 1990 rond 9 singles uitbracht. Het trio bestond oorspronkelijk uit Tom Koning, helaas overleden, Jaap Kras en Klaas Tol. En bracht feestelijke Nederlandse muziek. In 1987 verliet Klaas Tol de band en werd hij vervangen door Harry Keizer. Het trio coverde in 1982 de single De Santa Maria van de Volendamse zanger Jo Buys Vracht. Die hoorde hem straks nog even in het vorige uur. Die op nummer 1 terechtkwam in de Nederlandstalige top 10. 8 liedjes van de Kleintje Pils kwamen terecht in de Volendammer top 1000. En de publieklijst die eenmalig in 2013 door de luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en televisiestations werd samengesteld. Ik ga er eentje draaien. De eerste plaat was trouwens Bier in Blik. Ik ken hem trouwens niet. Die was uit 1970. Maar de opvolger, die kennen we zeker allemaal. Dat was namelijk deze. En die heet Aha, daar is Marie. En hij komt nog van singletje af, hoor. Ook nog. Hoi!

0: Ja, weer terug naar het jaar 2008 met Ik Doe Me String Aan. Met het nummer Het Oog Wil Ook Wit. Trouwens, dat is trouwens de naam van de band, Hansje. Maar maakt niet uit allemaal. Was weer even een gezellige plaat. Ik kreeg even een verzoekje binnen van meester schilder John Vlak. En die wou deze graag even horen. Terug in de tijd met, ja, niemand minder dan Robert Long. En die had een gezellige plaat, hoor, met deze. Jacob, die kost je extra postjes bij me, John. Dat spreekt wel, hè.
1: Ja.

Wie waren dit ook alweer? Dit was Bandje Star uit Suriname met kijk eens even op je Madi Wodo. Ja, die hoor je niet vaak meer, hè? Maar hij is nog steeds erg gezellig trouwens. Ook jaren 80 allemaal, dus lekkere muziek allemaal. De volgende is speciaal even voor... Ja, ik noem me nog steeds mijn tweede moeder, hoor. Dus voor Maart Plak. Eentje van Jan Smit, daar is een grote fan van. Dus komt-ie aan, Maart.

Van zijn cd Op weg naar geluk hoorde onze eigen Jan Smit. Geproduceerd door niemand minder dan Thomas Tol. Want ik heb die man toch prachtige muziek gemaakt. Wanneer de avond dan weer voorbij gaat. Ik had gezegd, ik ga wat platen draaien die je eigenlijk niet zo vaak meer hoort op de radio. Wel bij de LVJ en ook hier met kermis. Dat vind ik leuk. We gaan weer terug naar de jaren 70. Met een hele aparte plaat. Ik ga er twee draaien uit die tijd. De eerste is van de formatie New Four. En daarna krijgt u nog even het Burker trio te horen. En daarna nog even een speciale plaat van mijn vader. Dat gaat niet meer geloven. Het wordt erg leuk. Geloof mij. We gaan beginnen met In ons Stamcafé.

0: Nou, Dennis, zeg het maar, want jij hebt wel aardig wat nieuws. Mag je nog niet zeggen?
1: Okay. Dat mag ik niet zeggen.
0: Nog niet, oké. Okay.
1: Jij weet het, maar niemand mag het weten.
0: U hoort in ieder geval de formatie, de New Four in... ja, het schijnt dat hij binnenkort ergens weer gaat optreden bij een of andere radiostation. Ik mag geen namen noemen, geen de rest. Maar ik hou er wel van trouwens. Dit soort oude platen, die jaren. Ik ga er nog eentje draaien uit die tijd. Dat is nog zeker een van de gezelligste nummers, vind ik persoonlijk. Ik ga er straks ook nog eentje draaien van mijn vader. Dit is ook een nummer, die hoor je ook bijna nooit meer. Maar hij is nog steeds oergezellig. Het Burkertrio met de... Kent u hem nog? De Pieter Eulen.

Als je deze platen weer hoort, dan zit je gewoon weer trouwens terug gewoon naar op volle toeren te kijken. Zo met Giel Montagne allemaal, dat soort dingen allemaal. En er zitten gewoon prachtige herinneringen achter me. En die platen hoor je gewoon heel weinig nog trouwens. Hoewel het echt hele gezellige kermisplaten zijn. De volgende is er ook eentje die draai ik voor mijn vader. Ik zal het nooit meer vergeten. Die man zat, we hadden vroeger nog geen afstandsbediening. We hadden dus een blauwpunt televisie. Als je dat een luxe had. Mijn vader had de eerste blauwpunt. En dan kon je op die knopjes drukken, zeg maar. Bovenaan had je 8 kanalen. Dan kon je dus. En dan zat mijn vader de hele dag, de hele avond op die knopjes te drukken. Mijn moeder ook, we werden er stapelgek van. Maar hij had ja, 1 zanger. Dat was zijn favoriete zanger. En ik vind het leuk weer eens een stukje nostalgie te draaien uit de jaren 70. Want ja, in die tijd was hij echt een grootheid. Vind ik al steeds trouwens. Ik vind het is gezellige muziek. En we gaan terug naar de jaren 70. Voor mijn vader, speciaal. Jantje Koopmans, een keertje weer eens met De Rode Ro.

even een ode aan mijn vader. En mijn vader heette Dick Sam Hansen. En ook natuurlijk even voor mijn oom Jaap. Mijn oom Jaap Sam Hansen ook ons ontvallen in december. Speciaal deze even. We gaan weer een gezellige draai. Kom op! Deze mag er ook zijn hoor. De Wien van Mykonos. Niemand minder dan Frans Teuns.

Ik vind dit toch zo topplaat, dit. Gewoon Frans Teunis met de Wien van Mykonos. Een beetje in de stijl van Erwin van Merkur met dat soort plaat allemaal. Godgezellig allemaal. Ik krijg een verzoekje binnen trouwens. Speciaal even voor Jaap Kwakman. En voor mijn overbuurvrouw Alice. Even deze van de Cats.

Maar blijven die platen nog goed, hè? Van de Kids. Ongekend. Nou, we hebben nog twee plaatjes te gaan, mensen. Ik ga er eentje draaien van die je ook niet zo vaak op de radio hoort. Ik vind het wel een leuke plaat, trouwens. Eentje van de formatie Helemaal Hollands. Ja! Yeah. Je hoort niet zo vaak bij Jan Borst, hoor. Misschien binnenkort weer even, maar ga even mooi draaien van ze.

0: Ik vind hem lekker hoor. Helemaal Hollands, jawel. Dat is de ene laatste plaat. Ga er eentje draaien. Na de klok van 7 uur hebben wij niemand minder dan Jaap Mol. Met geen muziek BV, maar ook gewoon gezellige muziek, neem ik aan, Jaap.
1: Ja, de gezellige muziek BV. Dus dat,
0: de gezellige muziek BV.
1: Die heb je ook.
0: Daar houden wij van, Jaap. Ja.
1: Maar ik draai even goed een heel mooi nummer nog van Dolly Parton. Want moet je zeggen, ja. Even dat we die moeten herinneren.
0: Moet gedaan worden. Na de klok van 7 uur, Jaap Mol en producer Rob the King. We gaan eruit met Stef Ekkel. Iedereen, tot over 2 weken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
4: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
9: Moet je in Agri nieuwe webshop?
10: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
9: Bij wie?
10: Bij Venturi.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien. Dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
20: Oeh, maat, Soscom!
21: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
22: Nieuwe website nodig? Of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gauw naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
23: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
24: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
25: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
26: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
27: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
28: Padelcentrum Bol breidt uit.
29: Hé, hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
30: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
29: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-tegen-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
30: Ja, slap na, je doe je in die hals.
29: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij kan ik nou deze sturen?
28: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: hadden we toen toch in 1976 een fantastische kermis met deze plaats van de BZN Mon Amour. En ik herinner me nog dat Jan Tuyp hier in mijn programma De Muziek BV vertelde dat Atje Bouwman om de hoek kwam terwijl ze deze plaat aan het opnemen waren. En Atje zei, nou jongens, pak maar een... weet wat je te wachten staat, want dit wordt een dikke nummer 1. Nou, valt wel mee, zei Jan. Nou, ze hebben het geweten. Want hij kwam overal nummer 1. Hij werd helemaal stuk gedraaid in 1976. Mooi plaat, Mon Amour. Dag Rob.
1: Dag, goeie avond.
0: Goeie avond. Alles goed met je?
1: Ja, na gisteren wel.
0: Oh, ja. Ja, dan mag je straks even een klein verslagje doen van de wedstrijd. Heeft u nou een verzoekje? Nou, bel dan even of geef een WhatsAppie naar...
1: 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
0: En nou, dan draaien wij natuurlijk dat verzoekje voor jou heel graag. We gaan er gewoon een gezellig mooi programma van maken. Ik heb een plaatje meegenomen van Demis Roussos. My Reason. En dat vond ik ook altijd een hele leuke.

0: Ja, daar zijn we weer. Godzijdank, Rob. Dat,
1: hij doet het weer gelukkig.
0: En dat op kermis, want dat is altijd, hè?
1: Op kermis gebeuren de raarste dingen.
0: Ja, we liepen even vast, jongens, dus, maar dat maakt niet uit. Dus even opnieuw, als je een verzoekje hebt, dan geef dan even een WhatsAppje naar 0299-369916. Rob, we gaan lekker meteen door met de muziek die wij hadden meegenomen. En dat is een hele mooie van André Hazes, toch?
1: Ja, met Zomers.
0: Gaan we doen.

Frans Bauer met Doe Nou Niet. Ja, we doen het wel. Want we hebben hier een prachtig mooi verzoekje van Pat de commandeur. En die vraagt, volg naar mevrouw. Ja, uiteraard. Rob, dat zijn de mooiste vrouwen. Dus speciaal voor Renate Schilder. En hier van Patrick Commandeur. Volgende mevrouw.

0: Ja, Kali. Rob, Kali.
1: Kali.
0: Mooie plaat. Altijd een van de mooiste platen van hem. Dus, en ik heb hier weer een verzoekje van hele mooie mensen, schrijft ze. We genieten op Nunspeet. Mag ik een nummertje aanvragen? Uiteraard. De Snor. Maar goed, ik denk dat het een nummer bedoeld is van Het Oog Wil Ook Wat met Ik Heb Een Snor. En dat wordt aangevraagd door Gerda uit Marken. Maar die zit momenteel in Nunspeet. En ze doet het voor Deborah, Lydia, Loes, Kitty en Danielle. En we gaan gewoon lekker met dit nummertje verder.

0: Nou ja, omdat ik totaal uit mijn comfortzone ben. Zeg Rob, gisteren hebben we een voetbalwedstrijd gewonnen. Volendam won met 6-1. Jij bent er geweest.
1: Ja, dat klopt. Het was een goede wedstrijd. Eindelijk eens een keer echt goed voetbal. In 10 minuten bezig. Een opbouwende fout van Dordrecht. Kelvin Raci speelt zo de bal in de voeten van Reuven Niemeyer. Die wordt eerst onderuit gehaald, maar dan wordt een voordeel gegeven. En ik Veenman schiet hem in het lege doel. Even later ook een goed schot van Huisman. Redding van Raci en in de rebound 2-0. En Volendam bleef aanvallen. Met in de tweede helft uiteindelijk de hat-trick van Henk Veenman.
0: Ja, en het kreeg het op zijn heupen.
1: Ja, die had het zeker. Ja, die had het zeker op zijn heupen. En Volendam bleef lekker aanvallen. En even later zelfs ook de vierde van Henk Veenman. Ja. En daarna toen nog een kansenregen. Een bal op de lat van Henk Veenman. Omhaal van Alex Plat op de lat. En Doneman prikt ook nog zijn doelpuntje mee. Hij heeft twee assisten heeft hij gegeven gisteren. En Dordrecht scoorde de 2-1 nog. Uit een fout van Huisman. Die liet zijn mannetje lopen.
0: Ja.
1: En daar ook een Dordrecht 1-1 scoren.
0: Ja.
1: En daarna, ze dachten dat het nog wat ging worden. Maar Dordrecht heeft helemaal geen kansen meer gehad.
0: Nee, hey, mooi verslagje. We gaan, ik wil toch ook nog even. Na 8 uur, dan zijn wij gewoon wel op de radio. Maar ik weet niet of de televisie dan nog uitzendt. Want ik ben bang dat we dan clips krijgen. Maar goed, wij blijven hier wel bij de radio. En ik wil toch even nog een klein herdenkje, plaatje draaien van Dolly Parton. Ze is 80 jaar geworden. En als de president van Amerika zegt dat de vlag half stok moet hangen in alle officiële gebouwen. Nou, dan heb je toch wel wat bereikt. Dus we gaan een mooi plaatje draaien van Dolly Parton.

0: Jawel, we gaan door na 8 uur. En dan houden we gewoon nog een uurtje heerlijke volle muziek. Maar ja, reclame en de nieuws, daar moeten we toch een beetje bij blijven, Rob, toch?
1: Ja, ja. Dus, ja.
0: Tot zo.
2: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%. Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
3: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
4: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
5: Klaar voor de kermis, buur?
6: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
5: Januari? Je gat! Aars nog even de kermis.
6: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
5: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
6: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijzen.
5: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
7: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Maar waarom Ventori?
12: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
11: Dus baby?
12: Bij Ventori.
2: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. En de stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.

0: Volendam.
1: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
5: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
6: Nou ja, niet nou.
7: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
6: Nou ja, niet nou.
8: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In 1 klik van de dijk naar de Spaanse zon.
9: Dit Uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ik kan niet zonder jou.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: Ja, ja, ja, The Canyon met een geweldige hit. Was dat toen of hit? Het wordt nog steeds gedraaid op Radio 5. Welkom terug in de Muziek BV, de speciale kermis BV. Goedenavond Rob, blij dat je er ook nog even bent. Maar we zijn evengoed nog op televisie te zien, dus daar zijn we. We hadden een verzoekje van een zekere Sophie. En jij weet niet precies wie het is.
2: Ik denk dat het mijn zusje is, maar...
0: We weten het niet zeker.
2: Nee.
0: En die vraagt om een sterrenbeelden van moeders mooiste. Natuurlijk draaien wij dat. Daar komt die.

Genius met Amar. Ja, en we gaan lekker door met een verzoekje. En dat een verzoekje, dat is een hele tijd terug. Want vroeger werd dit liedje ook gedraaid. En Jan Plat die vraagt het Borrequito van meneer Perret.

0: Tom Jones met Delilah. Ja, mooie vrouwennaam. Goed, Rob, jij had even een plaatje meegenomen, zei je.
1: Ja, dat klopt. Ik heb Vallen en Opstaan meegenomen van Nick en Simon.
0: Nou, die gaan we die meteen draaien, jongen. Hup.

Ja, de oude gaatjes. Club 3, het leven danste taakje. En dat was de meest succesvolle Duitse nieuwkomers in 2016. En in 2026 drijven ze nog steeds.

0: Ja, laat ze maar lekker lullen, Rob. Dat geeft toch niet. Peter Beens. En we hebben het nog steeds gezellig hier in de Muziek BV. En nu ga ik een oudje draaien. Dat vind ik ook wel leuk. Op verzoek ook. En dat is Middellandse Zee. En Anita Berry, die... ze schuilnaam natuurlijk. Maar wist je dat Anita Berry, de zangeres... vroeger bij ons op de ULO onderwijzer was?
1: Zo.
0: Weten de meeste mensen niet. Maar het is wel waar. Gaan we.

0: John de Bever. En het was vroeger een wereldvoetballer in de zaal. Ja. Rob, wist je dat?
1: Ik heb het wel gehoord. Ik heb een paar filmpjes gezien.
0: Ja, maar ongekend goed. Goeie zaalvoetbal. Hij was niet zo groot. En ik kroop zo onder je kruis door. Die
1: hij was erg fanatiek, heb ik gelezen.
0: Ja, verschrikkelijk. Oké, we gaan lekker naar een plaatje toe. En dat is, welke gaan we draaien op?
1: We gaan beginnen met Blikkendag van Likkepijp.
0: Blikkendag, Likkepijp. Nou, dat is altijd een goeie.

0: Ja, Jan Smit met Tranquilo. Hij begon zijn concertenreeks met dit nummer. En dan kwam we aanlopen en knallen met dit nummer erin. Dat was een mooie show, Rob. Was jij er ook?
1: Ik ben er zeker geweest. Het was een erg leuke avond.
0: Ja, mooie avond. Ja, fantastisch. Al hou je nou niet van zijn muziek, daar had je moeten bij zijn.
1: Maar... ja, echt. Dan maakt heb je wel gemist, hoor.
0: Ja, maakt niet uit. Goed, Rob, we gaan naar Jannes. We zijn al bijna tegen het eind.
1: Ja, we gaan Jannes draaien met Aan het strand van Puerto Rico.
0: Oké.

0: Ja, op het strand van Puerto Rico, daar blijven we bij. En maar hij vader op. En we gaan er gewoon uit. En dan morgenochtend zijn we weer terug met One Way Winter ochtendshow. En dat is dan van 9 tot 12 uur. Geen klassiek met Peter Jonk, maar van 9 tot 12 uur. De ochtendshow met Johan Tol en Jaap Mol. Rob, ik ga je bedanken voor de techniek.
1: Graag gedaan.
0: En dan zeggen we tot volgende keer.
1: Dag.
0: Dag.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
6: Oeh, maat, zo schoon.
7: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
8: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis? Of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
9: Heb je al een leuke baan? Je kent een buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
8: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
10: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
11: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
12: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kousra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
14: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
17: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
18: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
19: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg, een half uur rijden van Volendam.
20: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
21: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
22: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
23: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
24: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
25: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Kom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl. Daarom drinken we een borreltje of 5-3-1.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Oeh, maat, Soscom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
6: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
7: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
10: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
13: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
14: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
18: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van EDAM Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
19: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van EDAM Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
20: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
21: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mij om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Klaar voor de kermis, buur?
2: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
1: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
2: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
1: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
2: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
1: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
3: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
4: Belangrijke kermismededeling. Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Padel Centrum Bol breidt uit.
6: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
7: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
6: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
7: Ja, slap na, je doe je in die hals.
6: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
5: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
8: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
9: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken.

0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
17: Oeh, maat, soskom.
18: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
19: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
10: Hè? Ja!
5: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Nou ja, niet nou.
24: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
23: Nou ja, niet nou.
25: Dit Uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam en bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrisch auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
2: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
1: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
2: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
3: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
6: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan parttime werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
7: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
6: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Attention!
1: Kermis in Edam Volendam.
2: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mij om die stem levend te houden.
4: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is zomer. Warme hits en koele vibes.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: Ja, ja, en dat is een zekerheidje. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5, dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Ja, en het is nu natuurlijk kermistijd, hè, dat weten jullie wel. En de afgelopen jaren heb ik op zaterdagmiddag voor de Edammer en Volendammer kermis trouwens geen programma gemaakt. En dat is voor vandaag wel gevraagd, dus heel graag zelfs. En daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Het zal waarschijnlijk het meest bevallen bij de oudere luisteraars. Dat weet ik bijna wel zeker. Maar ook de jonkies hoor, hier op Volendam, die zullen dit ook wel een hele leuke lijst vinden. We zijn begonnen, lekker begonnen, met Brian Ferry met Let's Stick Together. Hij werd bekend als zanger en songwriter van de rockband Roxy Music. En had daarna een succesvolle solo carrière. Wij hebben hem met de band Roxy Music gezien en solo. En toen we hem solo zagen, in de Music Eindigal was dat nog, toen hoorden we van tevoren al dat hij niet lekker was die avond ervoor. Toen had hij in België opgetreden. En dat was ook zo. Hij was een beetje ziek. En ja, dat viel erg tegen, dat concert. Heel jammer. Dan gaan we verder met No Pictures Please. Ja, ja, met prachtige nummers zoals Hare Krishna en ook

0: Dance of Love, The Walkers. Ja, dan zie ik me weer in de pushybar. Helemaal uit mijn dak gaan. Een jongetje van zo'n jaartje of 18. Door de combinatie van popmuziek en skiffle, voorzien van zang van Jane Inmay, had de groep een geheel eigen geluid. Het nummer There's No More Corn on the Brasses bereikte hoge plaatsen op de hitlijsten over de hele wereld. Ik dacht dat ze in Brazilië zelfs op nummer 1 kwamen. Ja, en dan in die jaren in de pushybar, dan draaiden ze ook My Darling Helena en Taboo. Ook echt de hele bar op z'n kop. Dan gaan we verder met Imca Marina. Vino, waar blijft de wijn?
1: Mijn leven.

Ook een topper hoor. A Letter van de Cats. Het nummer is een klassieker gebleken. In 2013 kwam het nummer op 98 terecht van de Volendammer Top 1000. Een eenmalige all-time lijst die in 2013 door luisteraars van 17 Noord-Hollandse radio- en tv-stations werd samengesteld. Terwijl de zanger zijn relatie al een tijdje uit heeft, denkt hij nog steeds aan haar. Hij probeert elke dag te bellen omdat hij er nog een keer over wil praten. Hij heeft haar echter niet kunnen bereiken en daarom schrijft hij die letter. Dan gaan we verder met een lekkere kraker van de Cheer Girls Band, Centerfold.

La Belle France, gezellig nummertje van Jen Rog. Jen Rog was een band uit Volendam van 1972 tot 2006. Dat is best wel lang. Die tot en met de jaren 80 singles uitbracht in de genres Paling Sound en Country Rock. Bandleden van het eerste uur waren onder meer Theo van Scherpenzeel en Jaap Schilder de Witte. De band was in zijn bestaan vooral succesvol als coverband. Er waren veel wisselingen met in 1992 het aantreden van de toen nog maar 15-jarige Jaap Kwakman. Die met De Witte en Jan Dulles in 2002 de formatie 3J's vormde. Ja jongens, allemaal geschiedenis. Ja, en wat betreft die coverband. Ik heb ze Tom Paul Glaser zien begeleiden, de band. Ja, dat was echt fantastisch. Onvergetelijk concert. Dan gaan we verder met een Duits nummertje van Gerard Wendland.

Jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

Ja, en ook dit drink, drink, drink van de George Baker Selection. Dat doet me ook denken aan die pushybar tijd. Ja, en we gaven daar goed gehoor aan hoor, aan dat drink, drink, drink. Maar de George Baker Selection had wel meer mooie nummers hoor, om op een feestje te draaien. Dan gaan we naar twee nummers van Frans Duits en van Dirk Meeldijk. Nou, die vond mevrouw fantastisch mooi, maar we waren altijd in de war welke nou van Frans Duits en welke van Dirk Meeldijk was. Ja, we beginnen met Frans Duits met Jij denkt maar dat je alles...

was Dirk Meeldijk met Ik hou van het leven. Dan gaan we naar een nummer van de BZN. We zaten tot een paar jaar geleden op vrijdagavond van kermis altijd hier. En dat was altijd reuze gezellig. En Jan Betje die vroeg Only to You van de BZN aan. Nou, Only to You gevonden. Maar dat was hem niet. Toen de volgende dag, ja, toen zaten we toevallig ook weer bij elkaar. Daar kwam heel veel voor hoor, in die tijd met kermis. En toen kwam deze voorbij en toen zei hij, dit is hem.

Blauwe van de Sangria, de Johnny's. Ja, en dit doet me dan weer denken aan die prachtige vakanties in Blanes. Met de kinderen nog mee. Ja, ja, alweer zo lang geleden. In de zomer van 1995 braken de Johnny's landelijk door met het van Karen Kent gecoverde nummer Dans je de hele nacht met mij. Dat de eerste plek in de Nederlandse hitparade bereikte. Ook het album Verse Vis en Lingerie werd een succes. In de jaren erna bleven de Johnny's aan de weg timmeren met nummers als Blauw van de Sangria, die we net gedraaid hebben, Zwemmen zonder slip, een bewerking van Runaround Sue en Annemarie. Het repertoire van de band bestaat uit covers van bekende liedjes, gecombineerd met zelfgeschreven, vaak komische teksten. Ook de muzikale productie van hun liedjes namen de Johnny's vaak in eigen hand. Ja, dan gaan we verder met een nummer die volgens mijn vader op geen feestje mocht

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.